0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Marnix Jampersen met het NOS Journaal. Op Terschelling is gistermiddag een recordtemperatuur gemeten. Het werd 33,6 graden, meldt het KNMI. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld. Volgens het KNMI is het bij hitte op de eilanden meestal een stuk aangenamer dan in andere delen van het land, maar was het er nu ook tropisch. Temperaturen boven de 30 graden komen de laatste 10 jaar ongeveer eens in de 2 jaar voor op de Wadden. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De zogenoemde raamwerkovereenkomst werd getekend in Washington. In een gezamenlijke verklaring met de VS staat onder meer dat Hezbollah ontwapend moet worden. De militante beweging wordt gesteund door Iran en is niet bij de gesprekken aanwezig. Hezbollah wil pas meewerken als Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. Het West-Afrikaanse land was tot 1960 een Franse kolonie. De afgelopen jaren is de relatie tussen de twee landen flink verslechterd. Een jongen van 1 is afgelopen dag alleen achtergelaten bij een kinderopvang in Schiedam. De ouders wilden aan het eind van de dag hun kind ophalen, maar stonden voor een dichte deur. Het jongetje lag bij het vertrek van de opvangmedewerkers te slapen en was over het hoofd gezien. De politie werd erbij gehaald om de dreumes te bevrijden. Het kind was niet gewond. De opvangorganisatie in Schiedam heeft excuses aangeboden aan de ouders. De medewerkers zijn op non-actief gesteld. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft vannacht warm met 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Later op de dag is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De VS bemiddelde bij het akkoord dat door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio het begin van het begin wordt genoemd. Er is onder meer afgesproken dat Hezbollah ontwapend moet worden. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. De militante beweging wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. Op Terschelling is gistermiddag een recordtemperatuur gemeten. Het werd er 33,6 graden, meldt het KNMI. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld. Volgens het KNMI is het bij hitte op de eilanden meestal een stuk aangenamer dan in andere delen van het land, maar was het er nu ook tropisch. Temperaturen boven de 30 graden komen de laatste jaren ongeveer eens in de 2 jaar voor op de Wadden. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. In de Waal bij Tiel is gisteravond een man verdronken. Hij verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het is op veel plekken nog warm, 20 tot 25 graden. Overdag wordt het weer heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië is nu het kleinste land ooit in de knock-outfase. Daarin moet het tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje, dat met 1-0 won van Uruguay. Daardoor is Uruguay net als Saoedi-Arabië uitgeschakeld. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio spreekt van het begin van het begin. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Hezbollah wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. In Den Haag is vannacht een tram ontspoord na een botsing met een vrachtwagen. Het ongeluk was in de wijk Ypenburg. De trambestuurder is door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. In de tram zaten zo'n 10 mensen, maar zij bleven ongedeerd. Ook de vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. De Franse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een vijandige beslissing. Burkina Faso was tot 1960 een Franse kolonie. De afgelopen jaren is de relatie tussen de twee landen flink verslechterd. Het weer droog, op veel plaatsen helder en 20 tot 25 graden. Overdag opnieuw heet met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Later vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
1: Ik kom naar je toe.
2: De Nationale Nieuwe van deze week is 3-2-1 van Bente.
0: Per radio M Utrecht.

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum en om de A270 bij Nuenen. De rijstroken zijn afgezet en de schade wordt hersteld, meldt Rijkswaterstaat. Meerdere auto's zouden al schade hebben opgelopen door de hobbels in de weg. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt ook vandaag nog code rood vanwege de hitte. Daardoor zijn verschillende evenementen afgelast. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones onder vuur heeft genomen. Aanleiding is de aanval op een vrachtschip afgelopen donderdag in de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen werd het schip aangevallen door Iran. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam zijn op non-actief gezet omdat ze een jongen van 1 waren vergeten. Ze waren aan het eind van de dag vertrokken en hadden niet in de gaten dat het jongetje nog lag te slapen. Zijn ouders wilden hem ophalen, maar konden niet naar binnen. Met hulp van de politie lukte dat alsnog. Het jongetje raakte niet gewond. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië moet in de knock-outfase tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje, dat met 1-0 won van Uruguay. Daardoor is Uruguay net als Saoedi-Arabië uitgeschakeld. Eerder won Frankrijk eenvoudig van Noorwegen. Het werd 4-1. Beide landen zijn door naar de volgende ronde. In dezelfde pool won Senegal met 5-0 van Irak. Irak is uitgeschakeld. Senegal moet nog afwachten of het door mag als een van de beste nummers 3. Het weer, het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en online.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het was opnieuw een warme nacht. Door het hele land bleef de temperatuur boven de 20 graden. De warmste plek bleef het zuiden van Limburg. Daar was het midden in de nacht nog ruim 25 graden. Ook vandaag geldt nog code rood in een aantal provincies vanwege de hitte. Alleen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt die waarschuwing nog. In de andere provincies geldt code oranje en op de Waddeneilanden code geel. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio spreekt van het begin van het begin. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Hezbollah wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. In Rotterdam is vanochtend brand uitgebroken in een parkeergarage. Meerdere auto's stonden in brand. Daar kwam veel rook bij vrij. Tientallen nabijgelegen huizen moesten worden ontruimd. Volgens de regionale omroep Rijnmond stonden honderden mensen op straat. Het vuur zou zijn ontstaan in een elektrische auto, maar daar doet de brandweer nog onderzoek naar. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië moet in de knock-outfase tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje. Eerder won Frankrijk eenvoudig van Noorwegen. Het werd 4-1. Beide landen zijn door naar de volgende ronde. Het weer. Het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
3: Komend weekend, Kersenfestival Koten. 2 dagen feest in de Kersenboomgaard. Gezelligheid voor jong en oud. Kijk op kersenfestival.nl. En komen hè.
4: De zomer vuur je bij ons. In summertime, summertime, summertime, summertime. In summertime.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland wil dat kauwgom met plastic erin niet meer verkocht mag worden. Alleen kauwgom met natuurlijke ingrediënten moet nog worden toegestaan, heeft de regering gevraagd aan de Europese Commissie. In vrijwel alle kauwgom zitten microplastics. Het komt vaak op straat terecht en blijft jarenlang liggen. Dat wil het kabinet voorkomen. Als een verbod niet lukt, wil het kabinet de fabrikanten laten opdraaien voor de opruimkosten. Kauwgomfabrikanten noemen de maatregel disproportioneel. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op radarinstallaties en wapenopslagplaatsen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump noemde het een domme schending van de wapenstilstand. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam zijn op non-actief gesteld omdat ze een jongen van 1 waren vergeten. Ze waren aan het eind van de dag vertrokken en hadden niet in de gaten dat de jongen nog lag te slapen. Zijn ouders wilden hem ophalen, maar konden niet naar binnen. Met hulp van de politie lukte dat alsnog. Het jongetje was niet gewond. Op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. Kaapverdië is het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi. En moet het nu gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk en Noorwegen zijn door naar de volgende ronde. Het weer, het wordt opnieuw een hete dag. Met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt nog code rood vanwege de hitte. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: Komend weekend Kersenfestival Koten. 2 dagen feest in de Kersenboomgaard. Gezelligheid voor jong en oud. Kijk op kersenfestival.nl. En komen hè?
3: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
9: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
10: De zomer vuur je bij ons. In summertime, summertime, summertime, summertime. In
11: summertime. Dit is
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
11: Vroeg op zaterdag.

Het is een echte zomerplaat, hè? Trini Lopez en If I Had a Hammer. Goedemorgen, zeg. Het is zaterdag, de 27e. Je luistert naar Vroeg op Zaterdag. Ik ben Chris. Mocht je net zijn wakker geworden, doe maar rustig aan, hoor. We zijn er nog 2 uurtjes lang met dit programma. En we hebben natuurlijk Frans-Duits. Straks in deel 2. De Franse of de Duitse plaat. Jij mag de keuze maken. Zometeen hoor je welke platen dat zijn. En dan kun je ook weer stemmen via de app van RTV Utrecht. Natuurlijk hele lekkere platen. Ik zie de Supreme staan. Bruno Mars bijvoorbeeld. En dit is Spandau Ballet met Only When You Leave. Hier bij Radio en Utrecht.

Ja, Bruno Mars, hij was een jaar of 4 oud. Toen deed hij al mee in de familieband. Het was een hele muzikale familie. En ze noemden hem Little Elvis. Toen al, moet je nagaan. En wat een carrière heeft hij, hè? Bruno Mars. I Just Might hoorde je hier bij Radio M Utrecht. En hoe ziet de zaterdag eruit voor vandaag? Ga je nog leuke dingen doen of doe het een beetje rustig aan? En wacht je op die verkoelende regen die er vanavond wellicht aankomt? Nou, laat me maar eens weten via de app van RTV Utrecht.

toch mooi, hè? Als dat gezegd wordt tegen je zo. Zaterdagochtend, kopje koffie, je lieve schat naast je. En die zegt, I can't help falling in love with you. Nou, dat is een mooie binnenkomen. En is dat bij jou ook het geval? Word je een beetje lekker wakker zo deze zaterdagochtend met een kopje koffie? Laat het maar eens weten via de app van RTV Utrecht. En die kun je ook gebruiken voor Frans-Duits. Wordt het de Franse of de Duitse plaat? Dit is BZN als Franse plaat. Luister eens mee. Ja, volledig in het Frans. BZN, Mon Amour of Jürgen Margos. Nou, dat is nog best een moeilijke keuze, hoor. Jeetje, Mina. Nou, wat wordt het? BZN of Jürgen Margos? Laat maar eens weten via de app van RTV Utrecht. En wie weet hoor jij jouw keuze voorbij komen. Even voor 10 uur.

0: Radio M Utrecht met John Denver. Zo, ik had een kleine kikker in de keel. Ja, weet je, het is vroeg en we kunnen nog niet heel veel zeggen hoe het er vanavond uitziet. Maar vandaag wordt het in ieder geval een warme dag. Temperaturen die op kunnen lopen tot 6, 37 graden nog. Dus dat is nog een beetje puffen. Maar in de avond neemt het aantal buien en de intensiteit toe. Kans op veel regen en zware windstoten. Dus kijk even uit vanavond en hou het weerbericht in de gaten.
1: Vroeg op zaterdag met

Ja, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb wel zin in die zomer, hoor. Dan de zomervakantie, hè? Aan de zee of zo, of in het zwembad. Even helemaal niks in je hoofd, een beetje rust. Oh, daar zijn we allemaal wel een beetje aan toe, denk ik, hè? Toch? Twisting by the Pool van de Dire Straits werd in 1979 al een keer uitgebracht. Werd toen geen hit. Dit was 83, toen wel voor elkaar. Maar het was wel opvallend, want ze stonden bekend om een beetje serieuze nummers, hè? Zoals Sultans of Swing of Brothers in Arms. En dit was Twisting by the Pool, dat was wel een stukje luchtiger. En totaal anders wat we van de Dire Straits kenden. Je luistert naar Radio M Utrecht. Dit is Vroeg op Zaterdag en Susie Quattro. Well,

Zo gingen we samen, je wist wat ik wou. Je hand in mijn hand en je hoofd op mijn schouder. Of een arm om je heen. En je mag nooit meer alleen zijn. Zo liepen we uren, niet echt ergens heen. Maar één ding was zeker, ik wil nooit meer alleen zijn. Ik zeg wat ik zie. Ik

de zaterdagochtend van Guus Meeuwis. Kom, we gaan. En dankjewel Petra, je hebt gereageerd via de app van RTV Utrecht en je wil absoluut BZN horen. Frans-Duits, wil je het Frans of het Duitse plaatje? Nou, voor jou is het dus Frans. Het is ook de enige Franse plaat die BZN heeft gemaakt. Was trouwens best moeilijk om dat ook te doen, begreep ik. Als ik dat allemaal zo terughaal. Ja, als je geen Frans kan en dan in één keer een liedje gaan zingen, dat is wat. Hey, een mysterieuze stem verschijnt precies op het moment dat iemand een sprong maakt in het onbekende. Alles voelt licht, betoverend en net een beetje onwerkelijk. Terwijl de muziek je meevoert, vraag je je af, is dit toeval, fantasie of echte magie? Zometeen hoor je dat nummer na Sandy Coast.

Ze zingt het toch een beetje met zo'n overtuiging dat je het bijna gaat geloven dat alles mogelijk is. En als je er maar in gelooft, gaat het je ook lukken. Ook op deze zaterdagochtend. Goedemorgen, dit is Radio M Utrecht vroeg op zaterdag. Straks hebben we ook nog Koop Geersing met zijn team. Ja, M voor elkaar. En natuurlijk, nou ben ik er ook weer tussen 12 en 2 met muziekplezier. En Erwin Peters sluit de middag af met Pluk de Middag. Oh, dat is ook leuk. Samieu is dit, Multicolor. En zometeen Racy. Some girls.

Ja, van Samieu was dat Multicolor bij Radio M Utrecht. En ga nog even stemmen. Het kan langzaam wel gaan beginnen hoor. Keuze A, BZN of Jurgen Marcos, keuze B. En zometeen hoor je nog een keer de fragmenten voorbij komen. En dit is ook lekker. Even meedansen met Ray C, Some Girls. Some Girls.

0: langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar CrespoComfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
4: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
7: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
10: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Nederland wil een verkoopverbod op kauwgom met plastic. Na het uitkauwen wordt deze kauwgom vaak uitgespuugd op straat en komen de microplastics uit de kauwgom in het milieu terecht. Het kabinet wil daarom dat alleen nog kauwgom met natuurlijke ingrediënten verkocht mag worden. Het was opnieuw een warme nacht. Door het hele land bleef de temperatuur boven de 20 graden. De warmste plek bleef het zuiden van Limburg. Daar was het midden in de nacht nog ruim 25 graden. Ook vandaag geldt nog code rood in een aantal provincies vanwege de hitte. Alleen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt de waarschuwing nog. In de andere provincies geldt code oranje en op de Waddeneilanden code geel. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de onderhandelaars een eerste stap richting vrede moet zijn. Bij de gesprekken ging het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. En op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. Kaapverdië is daarmee het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi. En moet het nu gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk, Noorwegen en Egypte zijn door naar de volgende ronde. Het weer, zon en wolken met lokaal een enkel buitje vanochtend. Vanmiddag weer volop zon en dan wordt het opnieuw heet. 29 tot 38 graden wordt het. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt dus ook vandaag nog code rood. Vanavond en vannacht volgen vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
12: ANWB en gaan.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam. Renew.
13: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
14: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
15: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
14: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl. Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
16: Volendammer visspecialist Tom Tuyp. In onze winkel vindt u een groot aanbod luxe visproducten. Ook het adres voor de lekkerste haring of gebakken vis. Visspecialist Tom Tuyp. Middenburgt 7 in Vleuten.
17: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
18: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
19: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
20: In de mooiste Mitchelkoff-tuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit drie verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Mitchelkoff-tuinen Lage Vuurse op mitchelkofftuinen.nl.
21: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
22: De zomer vuur je bij ons.
23: In summertime, summertime, summertime, summertime. In summertime.
9: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
24: Vroeg op zaterdag.

RTV Utrecht, hoe ziet de dag eruit? Het kan ook zo zijn dat je helemaal niets doet. Hè? Dat je denkt van nou, het zal mij een biet wezen. Ik blijf lekker thuis, ik doe niets, ik ga naar de radio luisteren. Dat is allemaal mogelijk. Het maakt ook niet zo heel veel uit. Vanmiddag nog Erwin Peters. We hebben muziekplezier met mijzelf. Koop Geersing, nou, daar ben je wel een paar uurtjes onder de pannen. Dit is Wham, Club Tropicana.

Het is niet altijd zo geweest. Die hoge stemmetjes, nee, ze hadden eerst hele andere muziek. Beetje ballads en popmuziek. Maar die hoge geluiden die ontstonden pas later. En dat werd vervolgens het handelsmerk van de Bee Gees. Je hoorde

Radio M Utrecht, zo gaat goed. Radio M Utrecht met Secret Love. Onderweg zijn de fragmenten, dat doen we zometeen na de Beatles. Ja, dat zijn natuurlijk de fragmenten van Frans Duits, hè?

De Beatles, hier terug bij Radio M Utrecht, vroeg op zaterdag. Leuk dat je erbij bent hoor, blijf lekker luisteren vandaag ook. We hebben hele mooie programma's. Je kunt ook de verzoekplaten aanvragen vanmiddag weer tussen 12 en 2. Hoe mooi is dat? Maar in dit programma heb je ook een keuze te maken. Namelijk keuze A of keuze B. Een Franse of een Duitse plaat. Dit is de Franse van BZN. BZN, Mon Amour, dat is keuze A. Of hou je liever van een Duitse plaat, zoals Jürgen Magos?

0: Jurgen Markos, Ein Festival der Liebe. Wordt het keuze A, de Franse plaat van BZN of deze Duitse van Jurgen Markos? Laat het mij maar weten via de app van RTV Utrecht.
1: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
2: Ik kom naar je toe.
3: De Nationale Nieuwe van deze week is 3-2-1 van Bente.
1: Per radio en Utrecht.

0: Elvis Presley met The Wonder of You bij Radio M Utrecht. Ja, het wordt vandaag een snikhete dag. 5, 6, misschien wel 37 graden in de provincie. En vanavond is het een beetje onduidelijk. De weermodellen laten telkens wat anders zien. Maar er is een grote kans op veel neerslag in korte tijd met windstoten. Maar waar dat precies gaat ontstaan, dat is nu niet helemaal duidelijk. Misschien wordt dat later op de dag wat meer helder. Dus hou buienradar in de gaten. Soul Sister, The Way to Your Heart, nu bij ons.
1: Vroeg op zaterdag.

Ja, ik ben blij dat de mensen van de redactie nog aanwezig waren in de studio. Want ik moest even naar het toiletgebouw, maar ik had de sleutel niet meegenomen. Dus ik stond voor een dichte deur en de plaat was bijna afgelopen. Dankjewel hoor, mensen van de redactie. Hey, het bijzondere van deze plaat, dat hij wereldwijd trouw is gebleven aan zijn Italiaanse muziek. Veel artiesten schakelen namelijk over naar het Engels of voor het andere internationale publiek. Maar Eros Ramazzotti bleef vooral zingen in zijn moedertaal. En blijkbaar werkt dat nog steeds.

is gewoon een mooi land, een mooie temperatuur, mooi eten. Ook een hele mooie taal die ik gewoon erg lastig vind. Het is maar goed dat we nog geen Italiaanse dag hebben dit jaar, volgens mij. Wel een Franse, dacht ik. Oh, Frans. Over daar. Oh, Frans. Nou, luister eens even.

Nou, de keuze is aan jou. Wordt het keuze A, BZN, de Franse platers, of keuze B, Jurgen Marcos, Ein Festival der Liebe? Dan wordt het keuze B. En dat kan via de app van RTV Utrecht. En over een klein kwartiertje, misschien 20 minuten, hoor je welke het is geworden.

Steve Harley, Cockney Rebel. Make me smile. Het is belangrijk om mensen in je omgeving te hebben die je aan het lachen maken. En ik hoop echt van harte, dat hoop ik echt, dat wij dat zijn. Wij van Radio M Utrecht, want we doen het speciaal voor jou. Altijd weer. Zaterdagochtend zometeen de uitslag van Frans Duits. Dat is een lastige dit keer.

0: Frans.
1: Ja, daar heb ik het al mee verraden. De Franse heeft vandaag gewonnen. Dankjewel voor alle reacties. Dat waren er nogal een paar hoor. Tjonge, jonge. Maar heel spannend, want ook Jurgen Markels is iedere keer weer populair. De Duitse slager Schallplatte. Ja, wie weet volgende week weer een nieuwe kans. Het is zaterdagochtend. Zometeen Koop Geersing en zijn team. Met M voor elkaar. En zoals beloofd, de Franse plaat Mon Amour van PZM. Ik wens je een hele mooie zaterdag. En blijf lekker luisteren naar Radio M Utrecht.

0: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
7: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op Veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
8: Hé, het licht doet het niet.
9: Ik heb geen bereik.
10: Hebben we nog wel water?
11: Opeens zitten we zonder stroom. Water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
12: Komend weekend Kersenfestival Koten. 2 dagen feest in de Kersenboomgaard. Gezelligheid voor jong en oud. Kijk op kersenfestival.nl. En komen hè?
13: Helpende hand uit de buurt nodig?
14: Beep for Help. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp?
13: Boek nu via beepforhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.
15: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
16: Radio M Utrecht. Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar normaal vaak tweedehands kleding wordt verkocht. In een van de advertenties wordt een pluche knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In de advertentie stonden dan teksten als jongen, 10 maanden oud, 70 centimeter. Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. Het Amerikaanse techbedrijf Anthropic mag zijn meest geavanceerde AI-model weer beschikbaar stellen aan een selecte groep organisaties. Het gaat om Mythos, een model dat fouten en beveiligingslekken in software kan opsporen. 2 weken geleden besloot de Amerikaanse regering dat Anthropic de toegang tot het model voor alle klanten moest uitschakelen, uit vrees voor de nationale veiligheid. Nu is er weer toestemming om het AI-model beschikbaar te stellen aan ongeveer 100 Amerikaanse organisaties. Welke dat precies zijn, is niet duidelijk. De parkeergarage in Rotterdam, waar vanochtend brand uitbrak, blijft voorlopig dicht. De brandweer probeert uitgebrande auto's uit die garage te halen. Vanochtend vroeg brak er brand uit in de garage. Meerdere wagens stonden in brand en het zorgde voor veel rook. Tientallen nabijgelegen huizen moesten worden ontruimd. Volgens de regionale omroep Rijnmond stonden honderden mensen op straat. Afgelopen donderdag op vrijdagnacht zijn 1,6 miljoen mensen wakker gebleven om naar Nederland-Tunesië te kijken. Dat blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Het derde WK-duel van Oranje begon om 1 uur 's nachts. Bijna iedereen die inschakelde keek ook naar de tweede helft. Ondanks het tijdstip was het het best bekeken programma van die dag. Naar de andere wedstrijden van Oranje keken dik 4 miljoen mensen. Het weer, zon en wolken met lokaal een enkel buitje vanochtend. Vanmiddag weer volop zon en opnieuw heet. Het wordt 29 tot 38 graden. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt ook vandaag nog code rood vanwege de hitte. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het in het NOS Journaal.
17: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
9: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
10: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
18: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
19: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
20: Doet u voorzichtig met mijn vader.
21: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
22: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
23: Beleef nu al het ultieme vakantiegevoel op de Midget Golftuinen Lage Vuursche. Kijk voor alle informatie over de Midget Golftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
24: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
25: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
6: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel, Joke. Het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè? Waarmee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
7: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op Veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
25: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
26: Renew.
27: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
28: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
29: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
30: Ons.

0: voor Mexico. En bij dit weer heb je daar echt geen bezwaar tegen. Mexico, Les Humphrey Singers.
1: En voor elkaar.
2: Radio en Utrecht.
0: Gerard.
3: Goedemorgen.
0: Een hele goede morgen. Alweer bijna halverwege het jaar. Realiseer je dat?
3: Ja, absoluut.
0: Dat klinkt als een afrekening, maar zo voelt het niet. Meer als een adem. Even stilstaan, even kijken waar je bent. En vandaag is er genoeg om naar te kijken, want het WK is volop bezig.
3: Ja, leuk.
0: Kijk je?
3: Nou ja, ik kijk, maar niet 's nachts hoor.
0: Nee?
3: Nee.
0: De volgende dag heb je
3: de
0: dat.
3: De volgende dag.
0: Ja, dat snap ik ook. Nou ja, het is wat het is. Het weer, wat moeten we daar nog over zeggen? Heb jij al wintersportplannen?
3: Nee, ik dacht het niet. Nee. Ik moet even deze tijd door zien te komen met al die hitte en zo. Dus over wintersport, nou, dat later even hoor.
0: Gaat lukken toch?
3: Ja.
0: Er is van alles gaande in de regio, maar er wordt ook heel veel afgezegd. En ik heb natuurlijk allemaal uittips verzameld voor ook deze uitzending.
3: Ja.
0: Kijk van tevoren eventjes of het doorgaat. Ik heb niet van alles de actuele status, maar op rtwutrecht.nl is een hitteblog. En daarin staat ook alles wat afgezegd is. Dan kun je het altijd vinden. www.rtwutrecht.nl.
3: Oh, goede tip. Ja.
0: Weerplaza vertelt je wat je vandaag kunt verwachten. Nou, warm wordt het sowieso. En niet alleen vanwege het voetbal natuurlijk. Code oranje in onze provincie. Code rood in 4 andere. Hey Gerard. Het is Nederlandse Veteranendag vandaag.
3: Oh, vertel.
0: Ja, nou ja. Ik zag gisteravond een reportage over op televisie. Toen dacht ik, ja, die mensen die altijd maar in die gebieden zijn geweest en daar dus oorlog echt meegemaakt hebben, die zetten we vandaag een beetje in het zonnetje.
3: Ja, goede zaak, denk ik.
0: Ik begrijp dat dat in Den Haag speelt. En misschien ben jij thuis wel een veteraan. Laat het ons weten. Wat doet dat met je, zo'n Veteranendag? Wat ga jij doen vandaag? Waar ben je geweest? En zo. We zijn altijd benieuwd, hè?
3: Ja, absoluut. En we kregen nog een appje vorige week van Sandrina de Rooij. Ze heeft een probleem met haar salontafelkoop. Jo. Die is eigenlijk te groot. Ze heeft sinds kort een rollator en kan nu niet meer om de tafel heen lopen.
0: Nou.
3: En ze zoekt eigenlijk iemand die de tafel kleiner kan maken. En ze vroeg of ze daarmee in de uitzending mocht komen. Natuurlijk mag dat, maar vandaag liet ze ook weten dat het probleem eigenlijk opgelost is, omdat ze een kleinere tafel heeft gescoord. Maar wat ik wil zeggen, Koop, het is een goed voorbeeld wat kan en mag in deze uitzending. Hè? Of je zoekt iemand die de tafel kleiner maakt, of je zoekt een kleinere tafel. Het kan gewoon allebei.
0: Wel, Gerard, hij is er nu toch. 09096.

0: gelukkig in de uitzending, Gerard.
1: Dat was ik, Nico.
0: Nee, dat was ik, sorry. Een stem uit Oklahoma, een thuis in Limburg... en een nummer dat dwars door je heen gaat. How Many Times van Laurie Spee. Wat een lekker liedje zaterdagmorgen. Wow. Chris, dank je. Chris kwam nog even koffie brengen. Dat is toch aardig,
1: ja, hè? Ja, altijd aardig.
0: Maar ja, die woont hier zo'n beetje, want straks om 12 uur... dan is hij aan de beurt om muziekplezier te...

0: te mogen presenteren. Want Joost heeft deze week weer extra werk gedaan. Het is ook een wisseling van
1: presentatoren. Nou, nog maar een bakje hier, Chris.
0: Nog maar eentje. Ja, hij gaat alweer. Nou, jij kan ook wel tegen koffie, geloof ik. Hè?
1: Ik wel, ik kan. En de appjes die stromen alweer binnen.
0: Vertel.
1: Jaap heeft ons geappt. Was een paar weken geleden in de uitzending.
0: Jaap van Es uit...
1: Ja, ik weet het niet meer.
0: Groenekan.
1: Groenekan, ja, goed voor jou.
0: Gemeente Utrecht.
1: Ja, scherp voor jou. Hij zocht van die fruitkistjes.
0: Oh, sorry, gemeente... Het is volgens mij niet gemeente Utrecht, maar dan krijgen we zo meteen daar weer appjes over.
1: Nee, Groenekan.
0: Gemeente Maartensdijk.
1: Maartensdijk is het, ja. Hij zocht van die fruitkistjes en hij heeft een fotootje geappt waarin die fruitkistjes nu opgehangen heeft tegen zijn schuurtje aan. Dus ziet er heel erg leuk uit, Jaap van Es.
0: Een beetje drukke tuin, als ik zo vrij mag zijn, Jaap.
1: Ja, maar ik vind het er wel leuk uitzien.
0: Ja, er staan een paar mooie vaten. Daar wordt waarschijnlijk regenwater in opgehangen. Ja. Ik zie natuurlijk een oude brandweerspuit.
1: Ja.
0: Want als we het daarover hebben, dan hebben we het over Jaap natuurlijk. Hè?
1: Absoluut, Jaap van Es.
0: Nou, heel leuk. Bedankt voor het appje.
1: En we kregen ook een appje van Ted van Arnhem. Hij heeft een fotootje gestuurd van een rood bosje dat net een bad genomen heeft en hij heeft een fotootje gemaakt in zijn tuin. Ja,
0: het ziet er fantastisch uit. Leuk. Nou, ik krijg een appje van Dorothea, vaste luisteraars. Die wenst ons alvast een leuke uitzending. Ze wilde opmerken, de uittips zijn altijd de moeite waard, maar met deze hitte raden ze toch af om naar buiten te gaan. Nou, Thea, ik snap het. Of Thea staat hieronder. Dorothea wordt natuurlijk Thea genoemd. Hè? Thea, ik snap het. Bedankt voor de waarschuwing. Ik heb toch een paar uittips. Dus
1: moet
0: zelf maar kijken, waar kan ik naartoe gaan? Je kan bijvoorbeeld naar binnen. In Veenendaal is het al begonnen. De modelspoorvereniging heeft de deuren open bij Scheepjeshof 70. Meerdere banen, een kinderbaan, tweedehandsmarkt, demonstraties, van miniatuurbergen in aanbouw tot een kermis in H0-formaat met een draaiend reuzenrad. Gratis, nog tot 4:00 vanmiddag, is binnen Scheepjeshof 70, vast en zeker airco, Veenendaal. En vandaag tot 4:00. En check even onze website rtvutrecht.nl om te weten of alles doorgaat, wat ik noem. Ja, dat denk ik wel. Ook net begonnen de kunst- en creatiemarkt in het centrum van Baren. Daar moet je wel een parapluutje tegen de zon meenemen. Goed insmeren. Op de Brink en in de Laanstraat staan zo'n 45 kunstenaars en makers. Schilderijen, keramiek, sieraden, illustraties. Lekker flaneren, zou ik zeggen. Lekker kijken. Maar pas op voor de zon. De Brink en Laanstraat in Baren. Vandaag tot 5:00 en het is gratis.
1: Maar als je nu gaat, is het niet zo warm.
0: Nee, het is nog lang. Ik heb vanmorgen vroeg de hond al uitgelaten.
1: Ja, precies.
0: Dus dat is, dat
1: ga lekker vroeg op pad.
0: Ja. Oh ja, gemeente De Bult. Dankjewel, Sera. Ik wist het. Ik heb vroeger in Maartensdijk gewoond. En dat was een gemeentehuis. Daarom schoot me dat te binnen. Maar het is een goeie. Ja, hartstikke fijn. We gaan even naar iemand die al een tijdje aan de telefoon blijft bungelen. En dat is Rob Musters uit Schalkwijk. Goedemorgen, Rob.
2: Goedemorgen.
0: Nou, jij hebt een fantastisch verhaal, als ik zo vrij mag zijn. Want dat gaat over de ECI Boekenclub. En Gerard en ik, die kenden dat nog.
2: Ja, ja.
0: Was jij er lid van vroeger?
2: Ik niet, nee, zeker niet. Nee,
0: want er was een boekenclub, daar kon je lid van worden. En dan kreeg je, geloof ik, 3 boeken voor een tientje. En iedere 3 maanden moest je dan een boek kopen. En als je dat boek niet kocht, dan kreeg je het standaardboek, geloof ik.
2: Ja, ja, zoiets. Ja, dat geloof ik wel.
0: Wat heeft die ECI Boekenclub, die zit in Zat in Vianen, je had ook winkels. Wat heeft die met jouw verhaal te maken, Rob?
2: Nou, in zoverre, het belangrijkste is uiteindelijk, het gaat allemaal om een bronzen beeldje, het hele verhaal. Mijn moeder was kunstenares, ze had kunstacademie in Maastricht gedaan. En zij boetseerde. En zij zat in Utrecht bij een van de kunstkringen, Artivaria was dat geloof ik. En daar werd op een keer gevraagd om een beeld te maken, voor wat voor gelegenheid weet ik dus niet. Een beeldje voor de ECI. En dat zou dan zijn voor een, ik denk, voor een jubileum of een afscheid van een belangrijk persoon. Ik weet er uiteindelijk heel weinig van.
0: Ja.
2: En dat maakt het voor mij allemaal een beetje spannend om te zoeken. Dat maakt het juist leuk. Nou, het was zo, er waren meerdere beeldjes. En uiteindelijk is dat beeldje van mijn moeder gekozen. En dat was gewoon geboetseerd. En dat is uiteindelijk in brons gegoten.
0: Oh ja.
2: Nou, dat is dus aangeboden aan iemand in Vianen bij de ECI. En ik weet dat ze daarbij is geweest. En, maar ik heb dat dus toen de tijd gehoord. En, maar vanaf dat moment weet ik dus eigenlijk helemaal niks meer. het is ongeveer in de jaren 80 geweest, denk ik. 80, 90. En het moet een beeldje zijn van lezende kinderen. Op een, mijn idee is een bankje met een paar lezende kinderen erop. En het zal, denk ik, hoe groot zal het zijn? 40 centimeter hoog.
0: Oh, best
2: denk
0: groot.
2: Ik zo. Ja, 30, ja. 40 centimeter
0: heb
2: hoog.
0: Heb jij het zelf gezien toen je het moeder nee. het gemaakt had?
2: Nou, ik heb misschien het prototype wel gezien, maar niet gerealiseerd dat dat afgeschoten werd in brons.
0: Nee.
2: Dus ze heeft heel veel dingen gemaakt. Dus ik weet dat eigenlijk dus niet. Nee, ik heb het nooit echt gezien. Nou ja, mijn bedoeling is uiteindelijk gewoon dat ik gewoon graag wil weten of dat beeldje er nog is ergens. Want de ECI bestaat niet meer. Of dat ik het ergens kan zien. Of een foto. Of iets in die richting.
0: Ja,
2: daar gaat het.
0: Ja, toch. Ter herinnering ook aan je moeder.
2: Ja, dat snap ik.
0: Even samengevat. Jouw moeder was kunstenares. En zij zat ergens in een kunstkring in Utrecht. Er kwam een opdracht. Daar heeft ze op ingetekend. En dat was blijkbaar van de ECI. Die boekenclub. Dat betekent Europa Club Internationaal ECI. En daar is een bronzen beeldje van gegoten. Dat beeldje is blijkbaar weggegeven aan een lezer of een lezeres.
2: Nee, ik denk een directielid of zo.
0: Het
2: heeft waarschijnlijk de kans is heel groot dat het in de hal heeft gestaan.
0: In Vianen.
2: Dat heb ik te horen gekregen, dat het voor in de hal was of zo. Ja. Dat het bij binnenkomst dat mensen dat beeld konden zien.
0: Ja, ik snap het. Ik zat zelf even op het even te denken aan misschien een prijsvraag met als prijs dit beeldje. Maar het was echt voor de ECI, als je dan daar binnenkwam in het hoofdkantoor in Vianen. Jij bent er vaak langs gereden, Gerard.
3: Ja, ik ben er zeker vaak langs gereden. En de ECI had ook iets, is opgericht in 1967. Maar ze had ook iets dubieus, hè? Toch, Rob?
2: Ja, het kostte altijd geld.
3: Het kostte altijd geld, ja. Dat
0: mocht ook niet, hè?
3: Nee, het was, en iedereen die ik spreek, die is wel lid geweest van de ECI.
0: Ja, ze hadden ook platen namelijk.
3: Platen, ja. En ik was als jongetje al gek op LP's en muziek. Dus ik zei tegen mijn moeder, mam, mag ik lid worden van de ECI? Ze kwamen aan de deur ook, hè, om je lid te maken. Dus het is, ja. Hey, Rob, even nog een vraagje van mijn kant. Je hoeft het beeldje niet eens te hebben. Je wil er gewoon een foto van hebben. Je wil het graag zien, hè?
2: Dat is eigenlijk het. Ja, als ik het gewoon maar een keer gezien heb. Het gaat me niet om dat ik dat beeldje wil hebben. Nee, dat zou prachtig zijn natuurlijk. Maar daar ga ik zeker niet vanuit. Het gaat me erom dat ik wil weten van, bestaat het beeldje nog?
0: Ja.
2: Wie weet is het wel op de sloop gegaan. Je weet het niet.
0: Ja.
3: Wat heb je allemaal geprobeerd om erachter te komen waar het beeldje gebleven is? Heb je met ECI nog gebeld? Of met een directielid?
2: Ja, ECI krijg je gewoon, dat bestaat gewoon niet meer.
3: Ja.
2: En ik heb via internet ben ik aan het zoeken gegaan. Ik heb ChatGPT op een keer erachter gezet. En die komen dan wel met allemaal directeuren en nou ja, ook buitenlandse mensen. En ik denk, ja, dat gaat me eigenlijk allemaal een beetje erg ver. En daar hield het uiteindelijk voor mij op. En ik heb gewoon in de familie natuurlijk nagevraagd of zij wat meer wisten. En maar goed, ik denk bij mezelf, jullie programma, ik denk dat lijkt me hartstikke leuk om dat te gaan proberen.
0: Ja, natuurlijk. Ja, dat begrijp ik. Jij wil heel graag iets dichter bij je moeder komen. Staat er op het beeldje haar naam?
2: Ja, ik denk, ze signeerde altijd aan de achterkant van het beeldje. Daar stond dan altijd M.L. Musters.
0: En dat staat voor?
2: Met Marie-Louise Musters.
0: Marie-Louise Musters.
2: Ja. En dan het jaartal van dat ze het gemaakt heeft.
0: Aha. Nou, laten we de zoektocht eens even uitzetten. En ik heb een Ineke. Die gaan wij nu bellen. Gerard, zie je dat in de Cousteau? Komt dat binnen? Dat is ons app-systeem. Goedemorgen, Koop en Gerard. Even kijken, hoor. We gaan Ineke eventjes bellen.
3: Oh ja,
0: lukt dat?
3: Kijk nou.
0: Ja?
3: Moet ik even bellen?
0: Zet jij er maar eens even bij. Rob, blijf eventjes aan de telefoon als je wil.
2: Ja.
0: Want dit hebben we echt nog nooit meegemaakt. Maar een Ineke die heeft zich gemeld op dit moment. En heeft er ook een fotootje bij gestuurd. Waarop ik een meisje en een jongetje zie, die zitten inderdaad.
2: Daar krijg ik er wel van.
0: En, ja, nou, ik moet eerlijk zeggen, ik ook. En ik heb een korte broek aan, dus je kunt nog zien ook. Maar we gaan Ineke meteen even aan de telefoon zien te krijgen. En als zij aan de telefoon is, dan laten we haar eventjes het gesprek voeren met jou, Rob. Want
2: ja,
0: dat lijkt me dan het allerleukst.
2: Okay,
0: ja, Gerard neemt ze op, denk je?
3: Nou, hij gaat wel over.
0: Ineke, even de telefoon opnemen. Het kan een anoniem nummer zijn, maar dat is helemaal niet erg. Want als wij jou te pakken hebben, dan hebben wij een leuk gesprek.
1: Blijf op de telefoon.
0: Ja, zet er maar eventjes erbij. Ja. Nou, we gaan eens eventjes kijken. Ineke, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Nou, jij was wel heel erg snel met jouw appje. Vertel eens eventjes wat je ons hebt geappt.
4: Nou, ik heb een beeldje geappt waar jullie het over hebben. Die twee lezende kinderen op een bankje.
0: Nou, Rob.
2: Nou.
4: Maar ik heb er 25 jaar gewerkt bij de ECI. En ja. wij kregen allemaal zo'n beeldje dan niet in brons. Maar ja, dat is het. Ik weet niet waar het is. Het is best wel ook een beetje zwaar.
0: Ja, het ziet eruit als een zwaar. Hoe groot is het, Ineke?
4: Ja, even kijken. Want het is...
0: Jij hebt het daar ook echt staan, want je hebt het gefotografeerd. Ik zie een meisje en een jongetje en ze hebben een boek en ze zijn allebei aan het lezen.
4: Ja. Even kijken,
0: een beetje. Nou Gerard, dat maken we niet vaak mee.
3: Zo, dat is snel.
0: Ja. Tijdens het gesprek.
2: Ik weet niet wat ik hoor.
0: Rob, ik zal eerlijk zijn, ik wist niet of we dit zouden kunnen oplossen.
3: Nee,
4: dat dacht ik.
0: Ineke?
4: Mijn beeldje is 12 centimeter hoog en 6 centimeter breed.
0: Fantastisch. Okay. Ja.
3: En Ineke, ik heb ook nog een vraag. Waar is het origineel gebleven? Weet je waar dat gebleven is?
4: Dat weet ik niet. Dit meneer zegt, je had het in de hal gestaan. Maar ja, ik ben er dan 25 jaar ook weggegaan. En deze bestaat niet meer. Dus waar het gebleven is mij nog een raadsel.
0: Ja. Ken jij nog mensen uit die tijd, Ineke, die het eventueel zouden weten?
4: Ja, nee, dat zou ik ook niet weten.
0: Nee. Rob, volgens mij is jouw zoektocht was... ik zou zo graag willen zien of dat beeldje er nog is, hoe het eruit ziet. En ik zou heel graag een foto van willen hebben. Ja, vind jij het goed dat we jou met Ineke even in contact brengen? Ineke, vind jij dat goed?
4: Ja.
2: Nou, hartstikke leuk, ja. Ik ben
0: heel perplex. Jij bent stil van. Nou, het is ook heel erg bijzonder. Ineke, heel erg bedankt dat je ons geappt hebt met die leuke foto erbij. Ja, dank ook voor je verhaal. En,
4: ik vond het zo leuk. Ik hoorde het op de radio. Denk, hey, ik ga gelijk even reageren.
0: Nou, fantastisch.
3: Ja, leuk, Ineke.
0: Fantastisch, Ineke. Heel erg bedankt nogmaals. En wij gaan jou even in contact brengen met Rob. Ja. Kunnen jullie verder buiten de uitzending samen praten over het beeldje. En wie weet kun je elkaar een keertje opzoeken. Rob, dank je wel voor je mooie zoektocht.
2: Nou, en jullie ook bedankt.
0: Wij wensen jullie een prachtige zaterdag.

0: mij.
1: Criss Cross, Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. Het is een hele club, zou je kunnen zeggen. Ja, ik heb die uittips. En er wordt natuurlijk gewaarschuwd. Ga niet naar buiten als het niet hoeft. Hè. Het kan tot 38 graden worden. Straks meer daarover.
2: Met voorzichtig. Voorzichtig.
1: Ja, voorzichtig zijn. En als jij denkt van ja, leuk die uittips, maar gaat het nog wel door? Ja, dat kan ik niet van alles zeggen. Ik heb de agenda erbij gepakt. En sommigen hebben mij netjes afgemeld. Die heb ik weer weggehaald. Maar als je wil weten wat gaat er niet door bij ons in de provincie, kijk dan even op rtvutrecht.nl. Daar is een hitteblog en daarin staan ook alle afmeldingen. Dus ja, als je het zeker wil weten. In Leerdam kun je vanochtend terecht voor tweedehands boeken. Gesorteerd op categorie. We hebben het net over de boekenclub gehad.
2: Nou,
1: welk boek zoek jij nog, Gerard?
2: Nou, eigenlijk niet.
1: Nee. Wat voor boeken vind je leuk?
2: Ik vind alles leuk.
1: Kookboeken.
2: Ja, ja, dat ben ik altijd wel. Maar ik heb niks meer nodig, hoor. Dat zeg ik even bij deze.
1: Dat wil ik geen mensen krijgen die nu van alles gaan aanbieden. Dat is niet de bedoeling.
2: Precies.
1: De boekenmarkt zit in de oude Jenaplan school aan de Parallelweg. Dat is overdekt. Handig met deze hikte. De opbrengst gaat naar Stichting African Hands. Parallelweg 24 Leerdam. Vandaag tot 4 uur. En zo dadelijk om 10:30. Nou, het is al geweest, hoor. Het is 10:08. Begint in Langbroek het hooikampioenschap. Daar is het goed weer voor, zeg.
2: Oh, vind ik ook leuk.
1: 18 teams proberen zo snel mogelijk 100 hooibalen op een platte wagen te stapelen. En daarna een hobbelig parcours af te leggen. Een feesttent is erbij. Eten, drinken, springkussen, schmink voor de kinderen. Alsjeblieft.
2: Dat wordt zweten.
1: Langbroekerdijk in Langbroek tegenover de Rodensteinse Laan. Begint om 11 uur, hoor. Ja, dit staat hier om 10:30, maar nu staat hier ook weer 11 uur. Als we goed doorlezen, worden de twee tijden genoemd af. En je hebt dus nog even tijd en het duurt nog wel eventjes. Als jij zegt van nou, ik heb een activiteit en die gaat echt niet door, laat het ons maar weten, Gerard.
2: Ja hoor, je mag ons gewoon bellen 0909-693-1. Ook als je oproepjes wil plaatsen. Ik kan er nog wel twee gebruiken, hoor, zeg ik ook koop. En je mag natuurlijk ook mailen naar mvoorkaar@rtvutrecht.nl. En via de app, nou, dat is nog gemakkelijker volgens mij.
1: Dat is het zeker. Zorgen voor iemand met dementie. Dementie is aan de orde. Ik begrijp, Gerard, dat hoorde ik op de radio, dat er zo'n 300.000 mensen.
2: Ja, aan deze in de reclame van M, kom het voorbij. Ja.
1: Veel mensen in onze regio herkennen dat dus. U Centraal helpt met een bijzonder project. Hulp bij dementie. Vrijwilligers worden gekoppeld aan mensen met dementie en hun mantelzorger. Bernard Lozen heb ik aan de telefoon. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Koop.
1: Ja, wat doe jij bij Hulp bij Dementie, bij U Centraal?
3: Ja, bij Hulp bij Dementie doen we eigenlijk verschillende dingen. Maar wat we eigenlijk met name doen is het koppelen van thuiswonende mensen met dementie aan vrijwilligers die zich bij ons aanmelden. En zoals je zelf al noemde, steeds meer mensen hebben dementie. Inmiddels ongeveer 300.000 mensen. En ongeveer 80% van de mensen met dementie woont thuis. Dus ja, in de eigen wijk. Het kan je buurvrouw, het kan je buurman zijn. En wij proberen om mensen met dementie te koppelen aan een vrijwilliger in de eigen buurt. Om samen iets leuks te kunnen doen. Wat aansluit eigenlijk bij de behoeften van. Dus ja, zowel de vrijwilliger als de persoon met dementie. Ja. Zodat je kan blijven meedoen en dat in je eigen buurt, in je eigen wijk. Ja. En vooral een fijn contact hebben.
1: Hey Bernard, wat is eigenlijk jouw eigen ervaring met dementie?
3: Mijn moeder heeft zelf dementie. En ik heb bij verschillende organisaties ook gewerkt. Rondom het thema dementie. En ook vanuit vrijwilligerswerk zelf heb ik veel mensen met dementie en naast dus mantelzorgers van mensen met dementie ontmoet. En ik vind het een. Het komt dus dichtbij, maar het is ook voor mij een doelgroep waar ik heel vertrouwd en bekend mee ben.
2: Ja, hoe weet je of iemand dementie heeft? Of wat zijn de kenmerken van iemand?
3: Er zijn verschillende kenmerken, maar het verschilt echt wel per persoon. Je hebt ook veel verschillende vormen van dementie. Vaak, als we het hebben over dementie, denken mensen aan Alzheimer. Nou, dat is niet hetzelfde, want dementie is eigenlijk een verzamelnaam voor meer dan 50 verschillende vormen. Eigenlijk waarvan Alzheimer dan een van de bekendste is. En het wordt ook vaak geassocieerd met vergeetachtigheid. Dingen vergeten, dat is ook wel een van de kenmerken die vaker voorkomt, maar waar mensen met dementie qua kenmerken met name mee te maken kunnen krijgen, is moeite met plannen en organiseren, ja. Gedragsverandering, minder initiatief nemen, soms ook niet het inzicht in dat je zelf dementie hebt. Omdat dementie is een hersenziekte waarbij eigenlijk steeds meer verbindingen tussen hersencellen in de hersenen stuk gaan. Waarmee je eigenlijk op cognitief gebied of op het gebied van denken en doen soms minder dingen lukken. Zoals je zou willen dat ze lukken, zeg maar.
1: Ja, nou heb jij zelf ervaring. Hè? Wat doet dat met een kind als moeder dementie blijkt te hebben?
3: Dat zet je leven wel op zijn kop. Ineens ben jij eigenlijk degene die meer voor iemand anders zorgt dan andersom, zeker als je het op wat jongere leeftijd meemaakt.
1: Ja.
3: En dat is wennen. Daarin moet je plek vinden. Dan probeer je je plek te vinden. En ik denk dat veel mensen die zorgen voor iemand die een ziekte heeft, dat heeft ook invloed natuurlijk op jou als naaste. En het is niet zo van je moet het verwerken, tenminste dat probeer ik mezelf niet te zeggen. Maar je leert met vallen en opstaan een beetje hoe je jezelf toe kan verhouden eigenlijk. En daar gaan soms dingen mis, soms gaan dingen goed.

0: Wij willen even naar die vrijwilligers toe. Want de zoektocht naar de vrijwilligers die blijft natuurlijk doorgaan. Wat doet een vrijwilliger?
1: Ja, wat een vrijwilliger doet is eigenlijk... wat wij proberen centraal te stellen is gewoon contact van mens op mens. Dus ook al heb je een hersenziekte, het vooropstellen dat je als maatje fijn bij iemand langs kan gaan en iets kan doen wat eigenlijk aansluit op jullie eigen behoeften. En waar het dan om gaat, om wat jullie samen kunnen doen. Je komt 1 à 2 uur per week of per 2 weken kom je bij iemand langs. En het gaat meestal om mensen met dementie in de beginfase. Waarbij de communicatie nog eigenlijk vrij goed gaat. Maar waarbij je misschien zelf soms wat meer, wat ik al zei, door de hersenziekte wat initiatief moet nemen. Omdat dat voor iemand met dementie wat lastiger kan zijn. Maar wat je dan gaat doen is een wandeling, koffie drinken, schilderen samen, spelletjes, muziek luisteren, praten over hobby's. Soms gaan mensen een uitstapje doen naar een museum, soms zelfs naar een concert, fietsen. Vooral ook veel lachen. Je kan je voorstellen in dit weer samen een ijsje gaan eten.
0: Ja.
1: Een boodschap doen, eventueel samen eten. Dus eigenlijk ontzettend breed wat je als vrijwilliger of als maatje eigenlijk kan doen.
0: Ja, dat is goed gezegd. Je zoekt eigenlijk een maatje, hè?
1: Ja.
0: Stel dat iemand luistert en denkt, die paar uurtjes per week, waarom kan ik dat nou niet aan een ander schenken? Wat moet je kunnen? Moet je iets meebrengen of word je toch een beetje getraind in hoe je met mensen met dementie omgaat en met hun mantelzorgers?
1: Hoe ik het zelf al probeer in te steken is, als je bijvoorbeeld ouder wordt en dingen lukken misschien niet altijd even goed meer, is nadenken over de vraag van wat zou je dan zelf willen? En ik denk dat dan het antwoord is dat je zo lang mogelijk wil blijven meedoen in je eigen wijk, dat je mensen kan blijven zien en erop uit kan gaan. En dat is eigenlijk precies waar een maatje eigenlijk bij helpt. Wat een maatje eigenlijk doet. En wat wij met ons maatjesinitiatief ook bieden. En wij begeleiden ook vrijwilligers met een scholing. We nemen ook regelmatig contact op met, zijn er nog dingen waar je tegenaan loopt, dingen waar we over mee kunnen denken. Dus je staat er daar sowieso niet alleen voor. Maar we bieden dus een scholing ook over dementie, die ook meer praktisch gaat over wat kan je nou tegenkomen in je vrijwilligerswerk. En ook de eerste keer als je bij iemand langs gaat, dan hebben we een overzichtje van wat zijn nou dingen waar je bijvoorbeeld op kan letten of die je kan tegenkomen. Maar de kern gaat eigenlijk om gewoon fijn contact met iemand hebben. En je hoeft niet ervaring te hebben met dementie. Nee. Het gaat meer om een open houding. Open houding die je hebt. En het biedt je ook de mogelijkheid om een beetje te vertragen soms. Omdat iemand met dementie kan soms het denken kan wat langzamer gaan. En als je dan zelf de hele tijd overheen ratelt, is dat soms wat ingewikkelder natuurlijk. Dus het kan je ook als vrijwilliger helpen om wat te vertragen, in het moment te zijn. En dus vooral samen te kijken van wat vinden we leuk om te doen?
0: Ja.
1: Gaan we lekker naar buiten? Gaan we een ijsje eten? Gewoon eigenlijk wat je met iedereen zou kunnen doen. Of wat je zelf
0: een maatje
1: vindt,
0: zijn dat maatje zijn levert ook iets voor jezelf op. Dat is mooi.
1: Ja.
0: Stel dat iemand dit hoort en denkt dat wil ik ook doen. Hoe kunnen we ons aanmelden?
1: Er zijn verschillende manieren. Je kan op onze website kijken op www.u-centraal.nl/vrijwilliger-dementie. Je kan ook een mailtje sturen naar hulp@dementie-u-centraal.nl. Of je kan bellen met 030-236-1742. En dan krijg je contact met mij of een van mijn collega's. En dan kunnen we ja, wat beter kennis met elkaar maken en kijken of het inderdaad iets voor je is. Ja. En wat je leuk zou vinden om te doen.
0: Mensen mogen ook altijd even ons bellen, toch?
2: Ja hoor, absoluut. Ja. Ik geef ons telefoonnummer ook nog even 0909-693-1-93. Gaat het allemaal te snel? Bel mij gewoon even. Of mailen naar mvoorkaar@rtvutrecht.nl. En een appje mag natuurlijk ook.
0: U Centraal met hulp bij dementie. Bernard Loze, dank dat je je verhaal zo enthousiast verteld hebt.

0: Golden Earrings. Een lekkere warme plaat. Over het weer gesproken. Floris, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Koop.
0: Floris Lafebvre van Weerplaza. Nou joh, het is weer warm aan het worden, hè?
1: Ja, zeg dat wel. Het is broeierig warm. Momenteel is het overal in Utrecht al warmer dan 25 graden. En dat is een zomerse temperatuur. En met veel zonneschijn en wat wolkenvelden gaat de temperatuur verder omhoog. Uiteindelijk naar tropische waarden tussen de 30 en 35 graden, maar liefst. Echt ongekend heet.
0: Ja, gaan wij toe naar een stevig onweer?
1: Ja, we zien momenteel al wat buien boven de Noordzee. En bij het grensgebied van Utrecht en Zuid-Holland komt momenteel ook een stevig onweerscomplex voor. Dat gaat uiteindelijk de provincie een beetje schampen. Maar ik denk dat het voor de rest vandaag gewoon overwegend droog blijft. Matige wind daarbij uit het noorden, die voor iets van verkoeling zorgt. Maar we zien dat er wel later vanavond en tijdens de nacht naar zondag iets gaat veranderen. Want dan neemt de bewolking wat verder toe vanuit het zuiden. En dan stijgt ook de kans op een aantal fikse regen- of onweersbuien. En die zouden ook recht over Utrecht heen kunnen trekken. Dus komende nacht zou je wakker kunnen worden van de broeierige temperaturen en de hoge luchtvochtigheid. Maar ook door de stevige buien die overtrekken.
0: Oh, ja, ja. Hoe gaat dat verder?
1: Ja, we zien dat die buien morgenochtend de provincie al snel verlaten. Dan volgt er een droge dag met veel ruimte voor de zon. Opnieuw gaat de temperatuur dan als een raket de lucht in. Mogelijk krijgen we opnieuw de tropische waarde van 30 graden of net wat meer in de stedelijke gebieden. En later op de dag, dus dan denk je aan nou, zondag om een uurtje 4, 5... dan stijgt opnieuw de kans op een aantal stevige buien. Maar ik denk dat de meeste buien zijn weggelegd voor het zuidoosten van Nederland.
0: Spannend, spannend. Over een uurtje ga je verder.
1: Gaan we doen, tot over een uur.

0: iets anders.
1: Geniet van je weekend met muziekplezier.
0: Vrijdag tot en met zondag vanaf 12 uur.
1: Bij ons Radio M Utrecht.
2: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
3: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
4: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
5: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
6: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
7: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
8: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
9: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
10: Radio M Utrecht. Citydijkers met het NOS Journaal. In Limburg is de eerste regionale superhittegolf sinds 2020 een feit, meldt Weer Online. In El werd een uur geleden al een temperatuur van 30,4 graden gemeten. Voor zo'n superhittegolf moet het volgens Weer Online op 5 opeenvolgende dagen minstens 30 graden worden, waarvan op minimaal 3 35 of meer. Zo'n superhittegolf is nog nooit eerder in juni voorgekomen. De Amerikaanse regering heeft weer toestemming gegeven om een selecte groep organisaties toegang te geven tot Nitos. Dat is een krachtig AI-model van techbedrijf Anthropic dat fouten in software kan opsporen. 2 weken geleden besloot de regering uit vrees voor de nationale veiligheid dat Anthropic de toegang moest intrekken. Na gesprekken met de regering is er nu weer groen licht. Ruimteorganisatie NASA stuurt een onbemand ruimtevaartuig op pad voor een reddingsmissie. Een ruimtetelescoop van NASA dreigt langzaam in de atmosfeer van de aarde te vallen. Het reddingsvaartuig moet zich met 3 robotarmen aan de telescoop gaan vastklampen en het weer in zijn oorspronkelijke baan duwen. Dinsdag is de lancering. En langebaanschaatster Antoinette Rijpma de Jong wil in 2028 naar de Olympische Zomerspelen als baanwielrenner. Ze hoopt mee te doen aan de ploegachtervolging. Ze traint al mee met de baanploeg en bondscoach Nick Stöppler zegt dat ze heel snel vooruit gaat. Hij zou haar graag meenemen naar het WK in oktober, maar het moet wel passen in haar schaatsseizoen dat voorgaat. Rijpma de Jong won al 6 medailles op de winterspelen, waaronder goud op de 1500 meter bij het schaatsen. Het weer, zon en wolken, met nu nog lokaal een enkel buitje. Vanmiddag volop zon en opnieuw heet. Het wordt 29 tot 38 graden. Vanwege die hitte geldt in Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant nog code rood. Vanavond en vannacht volgen vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel, Sydney. We gaan even naar de weg en naar het spoor. De ANWB Verkeersinformatie, de A12 Arnhem richting Utrecht. Tussen Waterberg en afrit Oosterbeek staat een file dat komt door een afgevallen lading. De rechte rijstrook is dicht. Kwartier vertraging ongeveer. En er wordt aan de weg gewerkt, dat is nog het hele weekend hoor. A27 Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Denk eraan, dat duurt nog wel eventjes. Nou, niet het weekend alleen hoor, tot 17 juli. En dan de N237, de Amersfoort richting Utrecht. Dat is afgesloten, want bij Bos en Duin is een ongeluk gebeurd. Dus even omrijden. Nou, en voor de rest dacht ik op het spoor, maar dat is tussen Heerlen en Valkenburg. Als je daar helemaal naartoe gaat, daar rijden geen treinen. Kom door een aanrijding.
12: Komend weekend, Kersenfestival Koten. 2 dagen feest in de Kersenboomgaard. Gezelligheid voor jong en oud. Kijk op kersenfestival.nl. En komen hè?
13: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
14: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
15: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp.
16: Boek nu via piepvoorhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.
17: Volendammer visspecialist Tom Tuyp. In onze winkel vindt u een groot aanbod luxe visproducten. Ook het adres voor de lekkerste haring of gebakken vis. Visspecialist Tom Tuyp. Middenburg 7 in Vleuten.
18: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
19: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
20: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
21: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
22: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
23: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
24: De zomer vuur je bij ons. In summertime, summertime, summertime, summertime. In summertime.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
25: M voor elkaar met Koop Geersing.

0: Het is een oud-Mexicaans feestlied, gespeeld op bruiloften al eeuwenlang. En op een dag als vandaag snap je precies waarom La Bamba Los Lobos.
1: En voor elkaar.
0: Ja, 27 juni, 28 juni morgen, laatste weekend van de maand. 6 maanden, ik weet niet waar ze zijn gebleven, maar ze waren er. Dat weet ik zeker. En vandaag is het ook nog eens Nederlandse Veteranendag. In Den Haag loopt straks het defilé, tenminste, daar ga ik maar vanuit. Meer dan 100.000 mensen die zich de afgelopen decennia hebben ingezet voor vrede. En vandaag wordt daar even bij stilgestaan. Dat past bij halverwege het jaar, hè? Even kijken waar je bent. Even beseffen wat er allemaal is. Gerard, ik hoorde jou ook al eerder zeggen, de tijd vliegt zo.
2: Zo, wat gaat het allemaal snel, hè? En we zijn net met M voor elkaar begonnen en we zitten nu alweer in het tweede uur. Hier ook code rood in de studio.
0: In de studio wel,
2: want
0: ja.
2: Want het rode lampje brandt op de microfoon. En dat betekent dat we er nog een uur zijn. Dus lig je bij de Maarsenveense plas in de zon en is je luchtbedje ontploft of leg of zo.
0: Ontploft
2: en je zoekt een
0: ook,
2: nieuw
0: ja.
2: bedje. Bel ons maar. Ik kan nogal wat oproepjes gebruiken, Koop, voor dit uur. Maar natuurlijk ook voor volgende week. Dus bel me maar 0909-693-1. Mailen kan naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl en via de app.
0: Nou, hartstikke goed. Check ook de uittips die ik vandaag met je deel. Ik weet zeker, weet niet zeker of alles wel doorgaat als het zo warm is. rtvutrecht.nl kun je terecht bij de hitteblog. En dan kun je daar even kijken wat gaat er wel door en wat gaat er niet door. Wat er wel doorgaat, dat zijn de Kings.

elke 19 minuten sterft er een walvis, langzaam, door een harpoen met een brisant granaat. 40 miljoen jaar voor er sprake was van mensen, waren er al walvissen. En wij roeien ze uit. Met welk recht?

0: Als u wilt helpen, het contactadres in Nederland is Greenpeace, Damrak 98, Amsterdam.
1: Een oud plaatje, hoor. Ja, ja, ja. En ik hoorde gisteren in de ochtendshow bij Edwin Tietjen voorbij komen met See the Sun. En toen dacht ik, oh, ze hebben nog zo'n mooi plaatje gemaakt. Daar zit wat zeegeluid in. Het is al een beetje een oud plaatje, maar dat hoor je ook wel, hè. Er zit nog geen .nl in.
2: En het kraakt zelfs.
1: Ja, dit was echt een single.
2: Kraakt,
1: ja. Er is net begonnen in de Bult. De tuindagen op landgoed Vollenhoven. Engelse tuin, historische moestuin. 70 standhouders en dit jaar voor misschien het allerlaatst. Het landhuis van binnen. Tickets via tuindagenvollenhoven.nl. En als jij een tip hebt, mag je altijd doorbellen. Dat gebeurde ook al vanmorgen.
2: Absoluut.
1: Ik doorgeven dat er nog mooie uittips zijn voor morgen. Een mooie rommelmarkt bijvoorbeeld. Daar ga ik het morgen over hebben. En dan sinds 11 uur moet ik zeggen, de open heuvelrugtuinenroute. Die gaat van start, is van start. Tuin in Utrechtse Heuvelrug, Soest, Zeist en Renen openen hun deuren. Biodiversiteit, klimaatbestendig tuinieren, insecten, wateropvang. Meer informatie in het routeboekje via np.nico.pieter-utrechtseheuvelrug.nl. Gratis. En vandaag tot 4 uur. En de poorten zijn al open op landgoed Vollenhoven in de Bult. Ik heb al verteld, die tuindagen zijn er voor de 23ste keer. Duurt tot 5 uur vanmiddag. Vanmiddag om 2 uur is er in Bunnik een open huis bij de nieuwe opvang voor jonge vluchtelingen aan de Regulierenring. 20 jongens van 15 tot 18 jaar, zonder ouders naar Nederland gekomen, die gaan er straks wonen. Je kunt de nog lege ruimtes bekijken, kennis maken met het begeleidingsteam. Even een mailtje sturen als je wilt gaan. opvangvluchtelingen@bunnik.nl. Neem je ID mee, dat wordt gecontroleerd. Reguliere ring 22 in Bunnik vanmiddag van 2 tot 4 uur. En in Benschop begint het straks. De oldtimer dag bij buurthuis De Triangel. Om 12 uur, nog een kleine drie kwartier. Oldtimers, vrachtwagens, trekkers, brommers, motoren, kinderactiviteiten, volop parkeergelegenheid. Heb je zelf een bijzonder voertuig? Je bent van harte welkom. Even aanmelden als je met je eigen voertuig komt. info@buurthuisdetriangel.nl. Het zit allemaal aan beneden eind NZ468B, dus 468B, in Benschop. Het begint om 12 uur. Kinderen tot 12 jaar, die zijn gratis. En dan zo'n afzegging, want check dat van tevoren bij alles, hè, wat ik roep. Vanwege de hitte is het optreden van Harmonieorkest Excelsior in Vianen morgen geannuleerd. In plaats van morgen organiseren ze nu de aankomende dinsdag, en dan is het 30 juni om 19:30... een gratis buitenoptreden op het grasveld voor de gymhal aan het Zwanengat.
2: Leuke tips, heel divers, Koop.
1: Ja. Wat hoor ik?
2: Een klok?
1: Ja.
2: Is dat een klok?
1: Ja. Dat lijkt mij wel een klok. Ja, dat zijn er meer, zou ik kunnen zeggen, hè? Ik zeg goedemorgen, Lucas Mennega.
3: Goedemorgen, Carl.
1: Uit Weesp.
3: Klopt.
1: Ja, zeg, die klokken die draaien natuurlijk niet voor niks, hè?
3: Nee, die moet je met gewichten omhoog brengen, natuurlijk.
1: Lucas, jij bent op zoek naar iets heel bijzonders. En omdat we vandaag al een zoektocht gehad hebben waarvan ik van tevoren dacht van, nou, het zal mij benieuwen, die lukte direct, ben ik ook heel benieuwd naar jouw zoektocht. Vertel.
3: Nou, ik ben wel heel lang op zoek naar een Friese staartklok. Ik realiseer me heel goed dat het best wel iets is wat ik vraag. Maar weet je, vroeger kwam ik bij mijn opa en oma in Drenthe, in Anne, en die hadden zo'n Friese staartklok hangen. En dat vond ik een geweldig ding.
1: Ja,
3: en dat is altijd bij me gebleven. En ja, die verhalen ook en over die klok. En ik ben al heel lang op zoek daarnaar. Enkele keer kom ik er een tegen in een kringloop, maar die is dan helemaal niet compleet. Ja, daar heb je dan ook niks aan. En toen dacht ik, weet je wat? Ik trek de stoute schoenen aan en ik ga het gewoon vragen.
1: Ja, gewoon eens kijken wat we kunnen in beweging kunnen zetten, ja. Lucas. Vertel eens even, jij zei die was niet helemaal compleet. Hoe ziet zo'n Friese staartklok eruit?
3: Nou, die is wel 2 meter lang. Bovenin zit het uurwerk. Er hangen vaak 1 of 2 gewichten aan. ja, zo'n klok die loopt zo'n 12 of 24 uur. En dan moet je die gewicht omhoog brengen, maar de techniek. Het is oud en dat werkt. En ja, dat is fantastisch, man. Ja, er zitten ook elementen bovenop, hè. De bekende engeltjes, misschien dat u dat wat zegt. En dan die atlas die hemelgewerf moet dragen. Dat zijn de Friese koken.
1: Ja, daar herken je ze dus ook aan.
3: Daar herken je ze ook aan. En ze zijn van hout. En het is... echt, als ik het zie, dan word ik altijd verliefd op zo'n ding.
1: Ach, ja, dat geloof ik wel. Want het is toch een herinnering dus.
3: Ja, het is zeker een herinnering. Opa, ja, toen was ik een jaar of 8, 9. Nou, toen ging dat verhaal daar rond. Hij had hem gesmeerd met slaolie. Ja, en toen deed hij het niet meer, hè. En toen moest de klokkenmaker komen. En toen hadden ze hem uitgekookt in de biotext. Nou, ja. Dat verhaal, dat is... En toen opa en oma uit de tijd raakten. Ja, toen is hij met een erfenis verdeeld. Ja, dat is toen aan mijn neus voorbij gegaan.
1: Ja, wie heeft hem nu dan?
3: Een zwager van mijn vader, maar je praat over de jaren 70, hoor.
1: Ja.
3: Ik kwam helemaal niet in vragen voor dat ding.
1: Nee. Een Friese staartklok, 2 meter hoog, wel compleet graag. Bovenop die engeltjes, atlas met de wereld op zijn schouders.
3: Nee, niet de wereld.
1: Oh, de wereld.
3: Niet de wereld, het is het gewelf. Ja, dat heb ik ook allemaal uitgezocht.
1: Ja, natuurlijk. Leg het me even uit. Ik dacht altijd, dat het is toch een bolletje op zijn schouders?
3: Ja, maar hij had voor straf, had hij, dan ben ik dat even kwijt, had hij een god van zijn troon willen stoten.
1: Ja, dat moet je niet proberen.
3: Dat moet je niet proberen. En voor straf moest hij toen het hemelgewelf dragen.
1: Oké, dus dat zit erop. Atlas.
3: Dat zit er. Ja, het zijn eigenlijk minten, zo heb ik ook gelezen. En die erop zitten. Die hebben ook wel iets andere versieringen, hoor. Maar dat is een Friese staartklok. En ze zijn 1,60, 1,80, 2 meter. Er zijn wel verschillende soorten van.
1: Of twee gewichten eraan. En hoeft niet perfect te zijn, maar wel compleet. Dat zou fijn zijn.
3: Nee, ik heb wel iemand die zei, joh, als jij dat kan redden. Ik zei, ja, maar ik realiseer mijn best wel dat ik wel wat vraag natuurlijk. Hij zegt, nee, maar als je het kan redden, hij is wel klokkenmaker, dan kan ik hem eventueel wel voor je nakijken. Ik zeg, nou, dat zou helemaal fantastisch zijn.
1: Nou, we gaan de luisteraars eventjes aan het werk zetten. Wie heeft, ja Gerard, jij was net aan de telefoon, want dat gaat hier maar door.
2: Absoluut.
1: Een Friese staartklok.
2: Ja, zoeken we.
1: Hoog op de lijst van Lucas Mennega. Het is de herinnering aan zijn grootouders. Het is een ding wat aan de muur hangt. Hoeft niet perfect te zijn, wel compleet. 1 of 2 gewichten. Engeltjes bovenop.
2: Nou.
1: Een atlas met het hemelgewelf. Nou ja,
2: de zoektocht is begonnen, zeg maar. Bel ons maar als je er eentje hebt en je doet er niks meer mee. 0909-693-1-931. M voor elkaar @rtvutrecht.nl. En natuurlijk via de app. En Lucas, we brengen iedereen met jou in contact.
3: Ik dank je heel vriendelijk.
2: Graag gedaan.
1: We gaan het proberen, dankjewel. Lucas. En een hele fijne zaterdag gewenst, hè?
3: Dankjewel, Ko. Dag.
1: Here we go again. Nou en of.

0: Ik weet niet wat met dit liedje aan de hand is, maar ik heb daar altijd een zomers gevoel van. Give a little bit, Supertramp. Misschien kwam het wel uit in de zomer, wie zal het zeggen? Even kijken, is er nog iets te doen? Ja, in Spakenburg, de nationale finale van het NK Penalty Schieten. 500 kinderen van 7 tot 15 jaar. Na 10 voorrondes door heel Nederland gaan ze het veld op van IJsselmeervogels en daar de strijd aan. Penalty na penalty met het WK als perfecte achtergrond. Westdijk 14 in Spakenburg. Gratis en nog de hele dag te zien. Check het altijd of het doorgaat. Maar als je er naartoe gaat, dan is dit lekker aan de hand. En vanmiddag om 2:30 de zomer buitenbios in het Walkartpark in Zeist. Eerst Encanto voor het hele gezin. S'avonds Intouchable. Eigen stoel of kleed meenemen, dat mag. Tickets via zomerbuitenbios.nl. Walkartpark, Slotlaan in Zeist. Begint om 3:00 vanmiddag. Ja, of dat vanavond wat wordt, Gerard. Want er komt nogal wat onweer op ons af, begrijp ik. Hè?
1: Ja, je moet wel voorzichtig zijn, volgens mij.
0: Ja, ik weet niet wat je in de gaten. Verwacht. We hebben over een 20 minuutjes Floris Lafeber weer eventjes in de uitzending. En die vertelt precies hoe het zit, hoe laat het begint. En waar je dus een beetje op moet letten.
1: Ja, blijf luisteren.
0: Ja, ja, zeker. Martin Bouwman uit Utrecht, een hele goede ochtend.
2: Ja, goedemorgen. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wat fijn dat je ons gebeld hebt.
2: Ja, ik heb jullie al een paar jaar geleden al een keer gebeld. Dus ik weet wel een beetje hoe het werkt, maar ik zat ergens mee. Ik dacht, nou, ik ga het nog eens keer proberen.
0: Wij gaan even de historie in. En dat is grappig, want zo begonnen we de uitzending met de ECI. En wij gaan volgens mij naar de jaren 80, hè?
2: Ja, het is eind 80, 90, zeg maar. Dan had je toen die tijd was de opkomst van de noedels. Misschien wel bekend.
0: Ja, lekker, ja, zeker.
2: Ja, toch?
0: Ja, absoluut.
2: En dat schenk je op natuurlijk met warm water. Dan had je twee varianten. Je kon het nat eten, dan had je noedelsoep. Maar sommigen vonden het wel lekker, die dat nat eraf gieten. Dan hou je alleen de noedels over.
0: Ja.
2: Knor had daar een leuk ding bij. En dat was een groen, donkergroen doorzichtig bakje met een geel handvat eraan. En op de helft van dat ronde bakje, daar kon je een dekseltje opklemmen met gaatjes erin. Had daar gaatjes, streepjes erin.
0: Oh.
2: Als een soort met vergiet.
0: Ja, jij hebt het gehad.
2: En die kon je afgieten.
0: Dus dat was een hartstikke handig bakje.
2: Ja.
0: Maar heb je wel eens gezocht naar een alternatief daarvoor?
2: Nee, ja, nou ja, alternatieven zijn er genoeg, denk ik. Maar we wilden eigenlijk weer zo'n bakje.
0: Want?
2: En ik schuim, ik zal je even vertellen, ik ben al 50 jaar bij dezelfde vrouw. Maar we zijn pas getrouwd. Dus ik dacht bij mij, nou weet je, ik ga nog eens even kijken of ik nog zo'n bakje kan scoren ergens. Nou, dus dan nergens.
0: Hey, wat heeft dat dan met jouw vrouw te maken?
2: Nou, die snoept er altijd uit.
0: Oh!
2: Die gebruikt een bakje.
0: Ja.
2: Die doet er alles in. Snoep, noedels, hele rattenplan, zeg maar.
0: Ja. Wat een leuk onderwerp, zeg.
2: Ja,
0: dus, eind jaren 80, begin jaren 90.
2: Ja,
0: het was iets wat met een worstmerk te maken heeft, begrijp ik.
2: Klopt.
0: En het was een groen bakje met zo'n half dekseltje. Daar kon je op klikken.
2: Ja. Zo, ja,
0: daar kon je het zaakje ook een beetje afgieten. Bij de opkomst van de noedels. Eet je graag noedels?
2: Ja, ik vind het wel lekker hoor. Ja, zeker. En je hebt zoveel tegenwoordig, zoveel verschillende.
0: Ja.
2: Dus als ik hem lekker vind, dan maak ik maar een foto van. Dan weet ik welke ik wel lekker vind. Want dan zie je door boven het bos niet meer.
0: Ja, nee, dat is waar. Ze zeggen trouwens altijd dat je met heet weer ook heet moet eten, hè?
2: Dat zeggen ze wel. Nou, ik maak ook wel eens dan met het warme weer ook gewoon een soepje eten hoor. Dat vind ik ook wel lekker.
0: Ja. Je ziet natuurlijk in warme landen dat dat ook gebeurt. En wij zitten altijd aan koude salades en koud ijs. Maar tegelijkertijd, als je een lekker nasi met een gebakken eitje eet, krijg je meteen trek, zeg.
2: Ja.
0: Of een noedeltje, dat is wel goed. Ja.
2: Zuur wonder bij, we zijn klaar.
0: Ja, zo is het. Nou, we kunnen het nog even over eten hebben. Hè. Ga je lunchen zo meteen trouwens?
2: Ja, zo meteen wel. Maar nu nog niet.
0: Nee, nu nog niet. Het is nog te vroeg, hè? Oké, noedelbakje uit de jaren 80. Het was van Unox. Groen bakje is het.
2: Met
0: een half dekseltje, geel handvat. Ja. Wie heeft het staan thuis? Of wie weet misschien waar het ergens staat? Dat is ook leuk, hè?
2: Ik heb ook nog de U nog aangeschreven. Maar die reageren niet en die zeggen, ja, dat hebben wij niet meer.
0: Nee. Ja. Nee, dat snap ik. We moeten echt van de luisteraar van de M voor elkaar hebben, hè?
2: Ik hoop dat deze luisteraar zegt, nou, ik heb er eens staan.
0: Nou, die gaan dan naar jou toe. Laat het ons maar weten, Gerard. Ik zou zeggen, klapblok erbij, want daar wordt gebeld.
1: Ja, 0909-693-1. Als u wilt reageren, mvoorkaar@rtvutrecht.nl. En via de app, koop.
0: Kan altijd. Ja. Ah, lekker hoor. Martin Bouwmans uit Utrecht. Ik ga jou in contact brengen met diegene die hierover bellen. We gaan afwachten of dat gaat lukken.
2: Dat zou hartstikke mooi zijn.
0: Ja, het lukt niet altijd op de dag zelf. Vaak ook nog wel in het loop van de week. Maar het noedelbakje eind jaren 80, begin jaren 90. Groen bakje, half dekseltje, geel handvat. Als iemand belt, is hij voor jou.
2: Dankjewel.
0: Alle goeds en eet smakelijk.
2: Ja, dankjewel.
0: Hoi, hoi. Hoi. Wat een vrolijkert, hè?
1: Zo, wat een leuke man. Ja, gezellig.
0: Oh, hartstikke mooi. Dat waren weer een aantal zoektochten. Nou ja, geweldig. Bel ons maar, hoor. We zitten er toch. Your love.

0: Hete muziek van Sam & Dave met Soul Man. En intussen is Chris alweer klaar voor de volgende show over 20 minuutjes.
1: Yes.
0: Gerard, jij legt de telefoon weer op. Hartstikke
1: ja,
0: goed.
1: Ik werd net gebeld door Margreet van der Brugge. Was vorige week in de uitzending koop. Want deed een oproepje voor de naaigroep van de Pauluskerk in Breukelen. Er heeft één meneer gereageerd en die komt aanstaande woensdag kennis maken. Want de naaimachines moeten nagekeken worden en schoongemaakt worden.
0: Ja, dat klopt.
1: Een onderhoudsbeurtje.
0: Ja, dus. Zij heeft een groep vluchtelingen en ze heeft wel 20 naaimachines. Maar die moeten af en toe even een beurtje hebben. Leuk!
1: Ja.
0: Kreeg natuurlijk ook weer de tip voor het Repair Café. Maar dan moet je weer met die naaimachines daar naartoe. Dus ze hebben meer iemand op locatie nodig.
1: En ze was heel blij met deze reactie.
0: Nou, wat fijn om te horen.
1: We zoeken nog een noedelbakje uit de jaren 80 voor Martin Bouwmans uit Utrecht van Unox. Groen bakje, half dekseltje erop, dat je kon aanklikken en dan kon je zo het geheel afgieten, zeg maar het geheel handvat. Nou,
0: zij doen er niet alleen noedels in, hè?
1: Ze doen
0: van alles, snoepwerk, de hele zooi. Dus hartstikke leuk. Ik kreeg een appje binnen van André. Goed dat je de Veteranendag meldt. Ja, het is de Nederlandse Veteranendag vandaag. Ook vermeldenswaardig is de Nationale Roze Zaterdag in Noordwijk. Voor het eerst gaat een kleinere plaats dit doen. Dus geen grote plaats. Nationale Roze Zaterdag in Noordwijk. André die geeft het eventjes door. Als je wil weten, hoe zit dat? RozeZaterdagNoordwijk.nl. En hij zegt, ik kan die meneer van die Friese staartklok, die kan ik niet helpen. Wel kan ik hem tippen. De meeste van die klokken zijn gemaakt in Joure. En Museum Joure heeft daar een expositie over. Ook over koffie van een bepaald koffiemerk.
1: Ja.
0: Hartstikke leuke tip. En even kijken, Paul Oorthuizen, dat is volgens mij een klokkenmaker. Die hebben we al regelmatig. Stuurt ook even een appje, dat gaan we even lezen.
1: Ja.
0: Dat is hartstikke leuk.
1: En Paulina Dix heeft mij weer gebeld uit Amersfoort. En weet je wat die heeft?
0: Nou?
1: Een Friese staartklok.
0: Vertel. Oh,
1: Lucas Benninga.
0: Nee.
1: Uit Weesp. Ja, hij is niet antiek. Wel zo'n 60 jaar oud. Maar ja, ik heb ze natuurlijk wel even met elkaar in contact gebracht. Ik denk dat Lucas daar heel erg blij mee is.
0: Wat fantastisch. Ja, het gaat hier natuurlijk toch om dat we het elkaar gunnen. Hè? Ik bedoel, voor geld is alles te koop. Maar elkaar gunnen dat je zegt van, goh, ik heb dat wel voor een ander over. Dat vind ik het mooist van hem voor elkaar.
1: En als Lucas zegt, ik kan hem niet gebruiken, want ik vind hem te jong, of hij moet antiek zijn, of nou ja, is het ook goed natuurlijk.
0: Maar het is een Friese staartklok.
1: Absoluut.
0: Geweldig.
1: Er wordt ook veel gemaild en gebeld over hulp bij dementie. Zorgen voor iemand met dementie.
0: Had jouw telefoon?
1: Ja, nou, die laten we lekker gaan.
0: Mensen gaan jou ook al privé bellen, hè?
1: Ja, nou, die laten we lekker gaan zo. Hup.
0: Ja.
1: Even wegklikken.
0: Oh,
1: meer dan 300.000 mensen in ons land hebben dementie. En er is een speciaal project. U Centraal helpt mensen. Ze gaan cursussen organiseren. Van alles en nog wat. En mensen vragen mij ook aan de telefoon. Of ik nog even de website wil noemen. Hulp bij dementie. @u-centraal.nl.
0: Dat is het e-mailadres?
1: Het e-mailadres.
0: Ja,
1: ja, daar kunnen mensen naar mailen.
0: Wat fijn.
1: En we hadden als eerste beller in de uitzending Rob Musters uit Schalkwijk. Hij zoekt een bronzen beeldje gemaakt door zijn moeder. Die was kunstenares. Voor de ECI Boekenclub in Vianen. Het beeldje is 40 centimeter hoog. En op het beeldje staat haar naam, M.L. Musters. En we waren nog met Rob in de uitzending. Of Ineke appte ons. En ze heeft een kopie van dat beeldje. Een meisje en jongetje naast elkaar zitten samen een boek te lezen. We hebben Rob nog even in de uitzending. Rob, kom er eens in.
2: Ja, dat weet ik weer. Ja.
1: Wat vond je ervan?
2: Ja, dat is natuurlijk super verrassend. Twee kinderen ervan. Zo snel.
1: Heb je Ineke al gesproken?
2: Ja. Ik heb ze meteen gebeld. En nou, we hebben eigenlijk meteen al afgesproken met elkaar. Ze heeft een foto doorgestuurd aan mij via de app. En ik ga volgende week naar haar toe. En dan ga ik kijken bij het beeldje. En

0: 1. En voor elkaar at rtvutrecht.nl. En via de app. En dat kan natuurlijk 24 uur per dag, 7 dagen per week.
1: Mailen. Zo is het. Dan bel ik je s'nachts wel, Gerard.
0: Geen probleem.
1: Altijd goed, hè? Leuk, man. Dank je wel, hè.
0: Graag gedaan.

0: prachtige warme plaat van Queen, Killer Queen. Floras Lafeber van Weerplaza, goedemorgen weer.
1: Goedemorgen, Koop.
0: 9 minuten voor 12 en een stralende dag buiten. Wat meer kan ik ervan zeggen? Ja, dat we naar een geweldig onweer toe gaan, begrijp ik, hè?
1: Ja, dat zou zomaar eens kunnen, hoor. Momenteel zijn er al fikse buien actief boven het westen van het land. En boven de Noordzee zijn een aantal hele stevige exemplaren momenteel op de radar te zien. Die trekken net ten westen van Utrecht langs. Maar die brengen ook wat bewolking en behoorlijk wat vocht met zich mee. En daardoor zal het behoorlijk broeierig aanvoelen deze middag. Met daarbij ook tropische temperaturen ruim boven de 30 graden.
0: Oh, ja. Waar gaan we toch naartoe in dit weekend?
1: Ja, we zien toch wel dat het vanavond heel erg lang warm blijft. Benauwd met een hoge luchtvochtigheid daarbij. En weinig wind uit het noordwesten. Ja, vanavond nog lang tropische temperaturen tussen de 25 en 32 graden. Pas aan het eind van de avond en tijdens de nacht van zaterdag naar zondag. Ja, dan komen echt een aantal hele fikse buien tot ontwikkeling. Boven België als eerste. En die trekken met een zuidelijke stroming via Brabant naar Utrecht toe. Maar die zouden ook Utrecht nog kunnen ontwijken. Het is nog echt eventjes de vraag waar die buien gaan vallen. Maar de kans op zwaar onweer is zeker aanwezig.
0: Ja. Blijft dat zo dan? Die onbestendigheid, zullen we maar zeggen?
1: Ja, zeker. Ja, morgenochtend trekken de meeste buien tijdelijk naar het oosten weg. Dan volgt er een periode met heel veel ruimte voor de zon, waarin de temperatuur nog echt is flink kan oplopen naar 25 tot 29 graden. In de stedelijke gebieden van Utrecht, denk bijvoorbeeld aan Amersfoort, Utrechtstad, daar kan het allemaal nog wat warmer en plakkeriger aanvoelen. Ook in de loop van morgenmiddag een aantal fikse buien, maar ik denk dat de zwaarste exemplaren morgenmiddag zijn weggelegd voor het zuidoosten van het land en dat Utrecht daar nog behoorlijk goed van afkomt.
0: Oh ja?
1: Dat denk ik wel inderdaad. De meeste buien zijn echt weggelegd voor Oost-Brabant, Limburg, delen van Gelderland, misschien het zuidoosten van Utrecht ook nog eventjes in de gaten houden. Maar op de meeste plaatsen verwacht ik morgen een droge dag met veel zonneschijn en is ook nog steeds hoge temperaturen.
0: Ja, en even een overzicht van de week die volgt?
1: Ja, dan wordt het allemaal een stuk draaglijker. De temperatuur die gaat omlaag naar 25 graden op de maandag. En dinsdag en woensdag volgt er verdere verkoeling tussen aanhalingstekens. Want ook dan is het nog behoorlijk warm met een graadje of 24. Wel is het dan vaak droog met ruimte voor de zon. En dan waait er ook een verkoelend briesje uit het noordwesten.
0: Oh, kijk eens aan. Daar moeten we dus naartoe?
1: Daar gaan we zeker naartoe. En ook de nachten verlopen dan een stuk minder warm.
0: Ben ik wel blij mee.
1: Ik ook.
0: En ik ben ook blij met jou. Dankjewel dat je erbij was. En een fijne zaterdag.
1: Fijne dag nog, hè.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige, maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.
2: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
3: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
4: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
5: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
6: Doet u voorzichtig met mijn vader.
7: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
8: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
9: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
10: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
11: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
14: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
15: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
16: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
17: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
16: Oké, we gaan.
14: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
18: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
19: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
20: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een Nederlands reddingsteam is geland in Venezuela. Ze gaan daar helpen zoeken naar slachtoffers van de 2 zware aardbevingen die nog onder het puin liggen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen zijn gered. De Nederlandse reddingsploeg die nu in Venezuela is, bestaat uit 64 leden met 8 speurhonden. Bij de crash waarbij gisteren een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is een dode gevallen. Het gaat om de piloot, melden Chinese autoriteiten. 13 mensen raakten gewond. In het sportvliegtuig zat alleen de piloot, de toedracht wordt nog onderzocht. Gisteren gingen beelden van het incident rond, maar de Chinese autoriteiten en media zwegen lang over de crash. Mensen rond de wolkenkrabber in Peking mochten er geen beelden van maken en ze mochten er niet meer in de buurt komen. In Thailand is een Australiër opgepakt die verdacht wordt van de moord op een meisje. Haar lichaam werd gevonden in een koffer langs het spoor. Het meisje van 17 was voor het laatst levend gezien op camerabeelden van een hotel, 10 minuten verderop in de bekende badplaats Pattaya, samen met de man die nu is opgepakt. 2 uur nadat het meisje als vermist werd opgegeven, werd de Australiër opgepakt op de luchthaven van hoofdstad Bangkok. In Limburg is de eerste regionale superhittegolf sinds 2020 een feit, meldt Weer Online. In El werd een uur geleden al een temperatuur van 30,4 graden gemeten. Voor een superhittegolf moet het volgens Weer Online op 5 op 1 volgende dagen minstens 30 graden worden, waarvan op minimaal 3 dagen 35 graden of meer. Zo'n superhittegolf is nog nooit eerder in juni voorgekomen. Het weer vanmiddag volop zon en opnieuw heet met 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Nou, is toch best jammer, want er staat een grote barbecue op het programma vandaag. Maar goed, we gaan het zien. Er staat nog één file, dat is de N237 Amersfoort richting Utrecht. Tussen Huisterheide en Den Bosch, dat is een halve kilometer. Daar doe je 2 minuten over, dus het valt mee.
21: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
22: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
23: Komend weekend, Kersenfestival Koten. 2 dagen feest in de Kersenboom. Gezelligheid voor jong en oud. Kijk op kersenfestival.nl. En komen hè.
24: De zomer vuur je bij ons. In summertime, summertime, summertime, summertime. In
19: summertime. Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
25: Muziekplezier met Chris.

Uit het jaar 1973, Gilbert O'Sullivan. En mocht je denken, dit liedje gaat over dansen, dat is niet waar. Het gaat over een hond die steeds meer aandacht vraagt. Get down! Ja, mijn hond die reageert er ook op. Down, gaat hij liggen. Het is zaterdag, goedemiddag. Welkom bij Muziekplezier. En ik weet niet hoe het bij jou zit, maar de zaterdag voelt toch altijd net even anders dan door de week, toch? Geen haast, geen volle agenda, als het mee zit tenminste. En alles mag vandaag een tandje rustiger. Met die temperaturen is dat ook wel verstandig. En misschien ben je net terug van de markt, of ben je thuis aan het rommelen. Of misschien gewoon lekker in de tuin, of op het balkon. Hoe dan ook, fijn dat je erbij bent. De komende 2 uur draaien we weer de mooiste muziek. En jij hebt daar weer een rol in, hè? Nummers die je kent, die herinneringen van vroeger. Laat het me weten via de app van RTV Utrecht. Of anders een bericht via de pagina van ons. Dat is www.radiomutrecht.nl. Druk dan op de verzoekplaten-button.

Ja, ze hebben toch in de stad gezeten met een bandrecorder, denk ik, om die geluiden op te nemen. Dit was Loving Spoonful met Summer in the City hier bij Radio M Utrecht. En deze, Sera, bedoelde jij, want je zocht een plaat voor die hitte die momenteel boven Nederland hangt. En deze plaat vind jij echt ontzettend lekker van Roy Orbison. En hij heet... Ja, en voor de herhaling nog een keer. Ja, en dan Roy Orbison nog een keer.

0: voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: En of, samen met Marilie en Gerard ga ik graag voor je aan de gang. Zet je je graag in voor een goed doel en kan je wel wat hulp gebruiken? Is koken je hobby en verzamel je oude kookboeken? Of heb je een leuke uittip voor het weekend die je graag met ons deelt? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

Rain Me In van Sam Fender en Olivia Dean. En ja, de fans die noemen het een kwetsbaar en persoonlijk nummer van Sam. Dus, nou, vind ik wel ook. Ja, ben ik wel mee eens. Zeg, het is zaterdagmiddag, het is 10:50. We kregen een berichtje binnen van Henny. Henny schrijft mij, hoi Chris, vandaag is de trouwdag van Henk Dissel en zijn vriendin Sanne. En misschien wil je ze feliciteren en een liedje draaien van onze Henk. Ja, natuurlijk. En ik heb geprobeerd Henk te bellen, maar die neemt niet op. Die gaat vandaag dus trouwen, dus ik snap dat ook wel weer. Van harte gefeliciteerd, Henk.

Een echte guilty pleasure uit de Nederlandse feestscene. Echt wel, hè? Ja, heerlijk zeg. De titel is eigenlijk de vraag waarop het publiek automatisch ja terugroept. Jackpot en is everybody happy. En mocht je nog een bepaalde vraag hebben op het gebied van tuinen of het gedoe op je balkon, dingetjes bijvoorbeeld, waar zijn de slakken nu? Hoe verzorg ik mijn Toscaanse jasmijn? Wat zijn hittebestendige planten en bloemen? En wat als straks de hitte weg is? Wat kan ik dan het beste doen met mijn tuin? Dat soort vragen. Groeit kibbeling? Ja, groeit dat goed in de aarde? Nou, laat het maar eens weten. Donderdag 2 juli schuift onze eigen tuindeskundige Jurgen Smit aan bij Lisbeth de Moor aan tafel. Dan kun je, ja, alle vragen kun je daar kwijt. Mail dan even naar tuin@rtvutrecht.nl. Het liefst met een verhaaltje of een goede foto erbij.

Ja, misschien heb jij het zelf ook al meegemaakt. Tijdens de afscheidconcerten van Doe Maar, dat er mensen om je heen flauw vielen. Want dat gebeurde toch regelmatig. Nou, ik heb zelf ook, ben niet zelf flauw gevallen, maar ik stond ook bij een van die concerten. Ik was toen een jaar of 10, 11, denk ik. En dat is toch best een raar gezicht als je dat niet gewend bent. Doe maar, Doris Day. Mensen lachen om mijn kibbelingplantje. Dat is natuurlijk maar een grapje. Maar het is natuurlijk wel zo dat als ik in de tuin sta en ik sta te kijken, nou, welke planten hebben we allemaal? Want we hebben een nieuwe tuin, komen nieuwe plantjes omhoog. Dat ik echt geen idee heb of het een plant is of onkruid. En dan weet ik wel, ja, onkruid zijn ook planten, bla bla. Maar dat is best lastig om die tuin netjes te krijgen. Dus mocht je diezelfde vragen hebben, mail dat dus door naar tuinapenstaartje@rtvutrecht.nl.

0: Ja, het doet me een beetje denken aan een animatie of zo bij een resort. Waar je mee kan dansen in het zwembad. Hou jij er ook een beetje van, Marga, of niet?
1: Ja, ja, zeker weten.
0: Ja, vind je deze muziek ook wel lekker? Die Spaanse tinten?
1: Ja, ook.
0: Ja,
1: ook,
0: toch?
1: Daar hou ik wel van. Beetje swingen, beetje, beetje doen.
0: Ja, natuurlijk. Ja, hartstikke goed. Ja. Goedemiddag, Marga.
1: Ja.
0: Uit Soest lees ik.
1: Ja, maar ik ben nu in Zeeland. Want we luisteren jullie ook altijd in Zeeland.
0: Echt waar?
1: En daar onweert het en daar regent het.
0: Nee, nee, is dat echt waar?
1: Ja, zeker weten.
0: Oh, wat, ik moet nog barbecuen vanmiddag.
1: Nou, dat weet ik niet. Ik zou proberen het andere kant op te sturen, maar...
0: Ja, graag. Kun je ervoor gaan staan, misschien? Kun je ervoor gaan staan?
1: Ja, gaan doen.
0: Hé, hey, maar valt het mee? Of zeg je nou, het wordt misschien wel erger?
1: Ja, het valt het nou toe nog mee, maar we hebben al zeker een uur... de ene onweersbui naar de andere die rondom ons heen trekt.
0: Oh, ja.
1: Maar het is rommelen.
0: Ja, het rommelen.
1: Het is alleen maar rommelen, rommelen, rommelen.
0: Nou, als het maar bij rommelen blijft, dan... want dat doet mijn buik ook al de hele dag. Dus voor het eten, hè. Ja.
1: Ik heb niet goed gegeten.
0: Ja, dat klopt. Dat klopt helemaal, Marga. In Zeeland wordt er geluisterd naar Radio M Utrecht. Hartstikke lekker. En zit je daar in een tent, een caravan, een huisje?
1: Nee, we hebben een eigen caravan daar, een chaletje.
0: Oh, lekker hoor. Lekker genieten zo.
1: Ja, zeker weten.
0: Aircootje erin.
1: Nee, dat nog net niet.
0: Oh.
1: Nee, dat nog net niet, ja. Hij is ook al 23 jaar oud, dus dat zat er toen nog niet in, hè?
0: Oh ja. Ja. Is het niet te warm dan in zo'n caravan?
1: Nee, dat valt wel mee, hoor.
0: Oké.
1: Okay. Het is binnen wel warm, maar we kunnen het buiten afscheiden. En als de zon weg is, dan zitten we voor de caravan en dan ben je ook uit de zon.
0: Ja, dat is waar. Dat is zeker waar. En hoe deden je ouders dat vroeger om jullie af te koelen?
1: Ja, dan gingen we in een grote tuin.
0: Mooi, hè?
1: Ja, zeker weten.
0: En met hoeveel mensen gingen daar in zo'n tuin?
1: Nou, ik was toen enigszins.
0: Oh ja.
1: Dus ik had de hele tuin voor mezelf alleen.
0: Oh ja, het was niet zo dat het buurmeisje of buurjongen erin werd gezet erbij.
1: Nee, dat had ik ook niet.
0: Nee.
1: Dat draadje.
0: Nee. Ja, het is natuurlijk wel een heel mooie oplossing. Hè? Ik zie dat tegenwoordig niet zo snel meer gebeuren. Dat we een grote afval... Nee, toch?
1: Ja, nee, het is of douchen of een zwembad of wat dan ook. Maar allemaal luxe.
0: Ja, dat is waar.
1: Wij zijn nog van de oude stempel.
0: Ja, ik ook wel een beetje, hoor. Ja, zeg, het is zaterdagmiddag. Je hebt mij eigenlijk voor gisteren wilde je een plaat aanvragen voor je man.
1: Ja.
0: Maar ik heb die plaat nu klaarstaan. Weet je nog welke dat was? Welke je had aangevraagd?
1: Ja, dat vind je een geweldige plaat. En dan kan ik natuurlijk niet nou Amanda hier.
0: Ja.
1: Dat vind je geweldig.
0: Nou, gaan we die draaien.
1: Voor jullie. Fijn, dankjewel.
0: Geniet nog lekker in Zeeland. En
1: goed.
0: Hou het hoofd koel.
1: Ja, doen we.
0: En hou die onweer tegen.
1: Ja,

Amanda Leer en Follow Me. Speciaal voor Marga, die het onweer zit te aanschouwen daar. Vanuit het westen komt dat het land binnen. Dus we hopen dat het vanmiddag allemaal gaat meevallen. Niet zoals vorige week, dat het zo'n ellende was. Het is 1:15. Zometeen gaan we kijken wat het weer doet in onze provincie. Dus wees gerust, ik ga je begeleiden. Valt het mee of wordt het drama? Nou, je hoort het zometeen. En natuurlijk de verzoekplaten. Je kunt ze insturen via de app van RTV Utrecht. Ga ik eens even kijken wat ik daarmee kan. En dit is Whitney Houston.

0: How Will I Know van Whitney Houston. En in het begin wisten ze het gewoon niet van moeten we deze plaat nu wel uitbrengen of niet. Ah, ik weet het niet hoor, lastig. Maar het werd later een van haar eerste grote wereldhits in Nederland, Whitney Houston. Dus, and how will I know? Het wordt een zeer warme middag met op grote schaal tropische temperaturen. 34 graden tot 36 graden in onze provincie. En aan de kust is het een aantal graden koeler, 28 ongeveer. Vanavond, het is warm met halverwege de avond nog zomerse tot tropische temperaturen. Er komen wel meer wolkenvelden binnenzetten, zonnige perioden gaan afwisselen. En later ontstaat er in het zuiden enkele fikse regen- en onweersbuien waar allebei randverschijnselen kunnen optreden. Oh, randverschijnselen. Nou, we moeten rekening houden met veel neerslag. In ieder geval hagel, onweer en zware windstoten.
1: Muziek

Ja, Rob de Nijs, dag zuster Ursula bij Radio M Utrecht. De zaterdagmiddag, fijn dat je erbij bent. En de verzoekplaten kun je nog steeds blijven aanvragen via de app van RTV Utrecht. Met zometeen in het tweede deel van dit programma, Muziekplezier, een plaat waarbij je gewoon door de stad kan rijden met je auto en de ramen open en dan keihard die muziek. Welke plaat heb ik het over? Hoor je zometeen.

0: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
1: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
2: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantelzorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.
3: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
9: Rustig, adem in,
8: ja, maar misschien
9: uit.
8: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
9: Zenuwleier. Als het ergens kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
10: Utrecht. Levi van Eck met het NOS-journaal. Behalve een waarschuwing voor de hitte heeft het KNMI nu ook code oranje afgekondigd vanwege onweersbuien die eraan komen. Vanavond vanaf 8 uur geldt in Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel code oranje voor hevig onweer. Dat kan gepaard gaan met hagel en zware windstoten. Het gaat om dezelfde provincies waar vandaag ook code rood geldt vanwege de extreme hitte. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten, zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht, vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar normaal vaak tweedehands kleding verkocht wordt. In een van de advertenties wordt een pluche knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In de advertentie stonden teksten als jongen 10 maanden oud, 70 centimeter. Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. Wout Weghorst gaat naar FC Twente. De spits van Ajax tekent voor 2 jaar in Enschede en keert daarmee terug naar zijn geboorteregio. Weghorst speelde voor meerdere buitenlandse clubs en heeft ook 52 interlands op zijn naam staan. Hij scoorde 14 keer voor het Nederlands elftal. Hij is nu met Oranje op het WK, maar kwam daar nog niet in actie. Het weer. Zon en wolken met lokaal een enkel buitje. Vanmiddag zonnig en opnieuw heet met 29 tot 38 graden.
11: Vanavond en vannacht dus vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
12: Beleef nu al het ultieme vakantiegevoel op de Midget Golftuinen Lage Vuursche. Kijk voor alle informatie over de Midget Golftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
13: Dag je uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
14: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
15: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
3: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
16: Muziekplezier met Chris Brink.

0: ik had toch wel een beetje gelijk. Als je deze plaat hebt opstaan in de auto en je rijdt door de stad heen, raampje open, je arm een beetje naar buiten en dan deze muziek. Ah, wat ben je het mannetje hoor. Of het vrouwtje kan natuurlijk ook nog. Sniff in the Tears en Driver's Seat. Het is zaterdagmiddag. Welkom bij Radio M Utrecht, het programma Muziekplezier. Daar luister je naar. Ik ben Chris in plaats van Joost. Ja, Joost is een weekendje vrij. Had ook hard gewerkt. Hallo Sonja.
1: Ah, Chris.
0: Hi, hoe is het?
1: Ja, goed, met mij is goed.
0: Ja, nou, dat is goed. Ik moet de radio moet je iets zachter zetten, hoor. Want ik hoor mezelf heel veel keren.
1: Ah,
0: dan klinkt het een beetje zo, hallo.
1: Even wachten.
0: Oh ja, Sonja.
1: Ja, ja. Gaat goed zo?
0: Ja hoor, ik vind het heerlijk. Oh. Hoe is de dag tot nu toe?
1: Voor mij lekker.
0: Ja, oh ja, het is beter dan gisteren, toch?
1: Ja, nog wel, hè.
0: Ja.
1: Ik zit op balkon.
0: Oh.
1: Het zit dicht. En er staat een lekker windje. Dus.
0: Ja, en zo komen we de dag door. En de koelte komt er vanzelf aan.
1: Precies.
0: Wij gaan zometeen 1 kwartier muziekplezier draaien. En toen zag ik een verzoekje voorbij komen van jou. Toen dacht ik, ja, dat is inderdaad een hele lekkere. Heb je er een verhaaltje bij waarom die voorbij moet komen?
1: Nou, ik heb er een hele leuke en bijzondere herinneringen aan.
0: Ja.
1: Het is wel een tijd geleden natuurlijk. Ik meen 73.
0: Ja.
1: 74.
0: Ja.
1: En ik ben zelf 73. Dus het is echt helemaal uit mijn tijd.
0: En welke plaat hebben we het over, Sonja?
1: Let's just kiss and say goodbye.
0: Nou, laten we dat maar doen dan. Hey, hij komt zo meteen voorbij. Een goede keuze. Gaan we zo meteen even draaien. Over een minuutje of 5 komt hij wel voorbij.
1: Ja. Dankjewel,
0: Chris. Jo, geen probleem.
1: Dag.
0: Jij ook. Dag, Sonja. En we hadden nog meer verzoekjes. Carla die zegt, hi Chris, mijn cd-speler wordt gerepareerd. Cd-speler, ja. Waardoor ik zelf het nummer niet kan draaien, maar wel kan aanvragen. Gelukkig zijn wij er. Zou je Guilty willen draaien van Barbara Streisand en Barry Gibb? 1 van de mooiste duetten. Nou, die komt er ook aan, hoor.
2: 1 kwartier. Muziekplezier.
0: Ja, geen stukje stem weg, hè. Ja, dat heb je, hè. Een soort emotie, denk ik. De Manhattans, Kiss and Say Goodbye, komt er zo meteen aan. Shanice, I Love Your Smile. En de nationale nieuwe van deze week, Bente. 3-2-1, zo heet hij. Dat allemaal in het programma Muziekplezier. Nou, Carla, ik zal mijn mond gaan houden, want deze is speciaal voor jou.

0: natuurlijk.
1: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
0: Ik kom naar je toe.
2: De Nationale Nieuwe van deze week is 3-2-1 van Bente.
1: Bij Radio M Utrecht.

Ja, het begon allemaal bij de Voice Kids en ze schrijft haar eigen nummers. Het is de nationale nieuwe van Bente, 3, 2, 1 en hoppakee, daar is je buikvet verdwenen. Dat zou ik graag willen, zeg, voor de vakantie. Heb jij dat ook niet? Dat randje, zeg maar, bij je buik, dat heb ik dan. Dan zit ik daar aan te kijken en dan denk ik, oh ja. Ja, dat is niet handig. Zal ik daar eens even in knijpen? Ja. Ja, nee, maar dat moet gewoon verdwijnen voor de zomer. Dus ik moet daar eens even op zoek hoe ik dat ga doen. Dit is Katrina and the Waves. Wel een hele vrolijke zomerplaat, hoor.

0: Het is waarschijnlijk een van de meest opgewekte nummers ooit opgenomen in 1985 voor Katrina and the Waves. Walking on Sunshine hier bij Radio M Utrecht. Ja, buikspieroefeningen doen, wordt er gezegd. Ja, dat klopt. Ik heb het van de week. Ik ben daar deze week mee begonnen met buikspieroefeningen. Thuis, alleen, beneden in de woonkamer. Waarom? Ja, het moet gewoon wat strakker zijn. Waarom, weet ik niet. We zijn altijd eerlijk, hè, bij Radio M Utrecht. Dus we vertellen ons heel levensverhaal. Dus maakt niet uit.
1: Muziekplezier met Chris Brink.

The King of Soul, Sam Cooke, alweer meer dan 65 jaar oud, dit nummer. In dat jaar, 1960 was dat, kwamen de eerste weersatellieten tevoorschijn en in de ruimte gelanceerd. Ja, dat is wel handig als je het toch hebt. Door de hitte is het asfalt op een aantal wegen omhoog gekomen in Nederland. Zoals op de A15 bij knooppunt Gorkum. Daar wordt door Rijkswaterstaat een spoedreparatie vanmiddag uitgevoerd. En dat duurt tot vanmiddag een uurtje of 4, wordt geschat. Dus dan weet je dat als je de weg op gaat. Zometeen nog Bluff Midzomernacht. En Backman Turner Overdrive komt er ook nog aan. You Ain't Seen Nothing Yet. Nou, dat zijn platen om voor thuis te blijven, hoor. En dit is Jennifer Lopez en Waiting For Tonight.

Bluff met midzomernacht hier bij Radio M Utrecht. Zaterdagmiddag, het is 2:50. Straks gaan we even een blik werpen op het weer. Wat komt er op ons af vanavond? Valt het mee met de regen, onweer en hagel? Ja, durf ik nu nog niet te zeggen. Ik moet me nog even een klein beetje voorbereiden, maar je hoort het zometeen. En dit is 5 Star met Rain or Shine.

wolken en zonnige periode vanmiddag. Maar vanavond blijft het ook nog wel warm. Wat later zomers en tropische temperaturen. Later in het, rond een uur of 10, 11 wordt er nu gezegd. In het zuiden enkele fikse regen- en onweersbuien, waarbij allerlei randverschijnselen kunnen optreden. En dan moet je denken aan heel veel neerslag, hagel, onweer en zware windstoten. Dus je bent vast gewaarschuwd. Gisteren hadden we hem aan de telefoon, Frans Bakker. Op 9 juli komt de release van zijn nieuwe album. En Even is het nummer wat daarop staat. Wij doen het nog even met een oudje van Cadans. Dit is De Intimiteit. Yeah.

Ja, ken je dat? Dat je troost vindt in een bepaalde plaat. Ja, dat is mij wel gebeurd met deze. Ik kan het niet helpen. We zijn weer eerlijk bij Radio M Utrecht, Cadans en de Intimiteit. En het goede verhaal is dat op 9 juli de release komt van een nieuwe single. Niet een album dus. En dat heet Even. En dat is de opvolger eigenlijk van In het Donker. Een opvolger van dat nummer. Mooi is dat, hè? Je luistert naar Radio M Utrecht met zometeen nog Spargo. Just for you. Helemaal voor jou. En dit is Aretha Franklin met Spanish Harlem.

Wat een strot heeft ze. Aretha Franklin met Spanish Harlem op Radio M Utrecht. Het is zo'n 2:06 geworden. Dankjewel voor alle verzoekplaten die zijn binnengekomen en de groeten die we hebben gedaan. Morgen is er weer een nieuwe muziekplezier tussen 12 en 2. Dan ook niet met Joost, maar met mij. Ik hoop dat je dat ook goed vindt. En straks Erwin Peters met natuurlijk daarin pluk de plaat. Ik ben benieuwd. Altijd weer zo'n momentje om naar uit te kijken. En 3 voor 4, dat betekent prijzen winnen. Die prijzenkast zit weer vol met mooie dingen die je kunt winnen. Nou, fijne zaterdag. Doe voorzichtig. Dit is Spargo en Just For You. Tot morgen.

0: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
4: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
5: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
6: Rook?
5: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
6: Nee, rook. Uit de meterkast.
4: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
5: Zo, koffie?
4: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
7: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Radio M Utrecht. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten, zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht, vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Een Nederlands reddingsteam is geland in Venezuela. Ze gaan daar helpen zoeken naar slachtoffers van de twee zware aardbevingen die nog onder het puin liggen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen zijn gered. De Nederlandse reddingsploeg die nu in Venezuela is, bestaat uit 64 mensen en 8 speurhonden. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor een keuze: verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken gaat volgens hem niet. Dat zei hij op het partijcongres in Ede. Pro-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Daardoor neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. De piloot van het vliegtuigje dat gisteren tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is om het leven gekomen. Dat melden Chinese autoriteiten. Er was niemand anders aan boord. 13 mensen raakten gewond. Hoe de crash kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het weer, langs de westkust bewolkt en wat buien. Elders veel zon. Het wordt 29 tot lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht enkele fikse onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege hitte. En vanavond code oranje vanwege de onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
10: In de mooiste Mitchell-Golf-tuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Mitchell-Golf-tuinen Lage Vuurse op midgetgolftuinen.nl.
11: Komend weekend Kersenfestival Koten. 2 dagen feest in de kersenboomgaard. Gezelligheid voor jong en oud. Kijk op kersenfestival.nl. En komen hè?
12: Het is cent de sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
13: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
12: Nu bij Dirk, Oatly Barista. 99 cent voor de perfecte cappuccino.
14: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar hoewel je ook, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
15: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
16: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
17: Wow!
16: Is binnen 3 minuten geregeld.
17: Dan bespaar ik dus gemiddeld 100 euro per minuut.
16: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
18: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
19: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
20: De zomer vuur je bij ons. In summertime, summertime, summertime, summertime. In summertime.
8: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
21: Pluk de middag met Erwin Peters.

0: Ja, er wordt gefluisterd dat de King zijn legendarische vetkuif die dag in model hield. Bij de flinke klodder varkensvet, omdat zijn favoriete pomade was pomade, weet jij wat pomade is, Chris?
1: Ik heb echt nog nooit van gehoord.
0: Dat is dat van dat vetsel, van dat spul, weet je wel? Van die, waar je van die vetkuif krijgt of zo, pomade.
1: Heb je maar een kapsel eens gezien?
0: Ik heb helemaal geen kapsel. Nee. Oké, sorry. Maar wel opgevallen mensen die geen haar boven, toch vaak shampoo gebruiken. Zo. Ja. Dat is ook weer raar, maar goed.

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

0: West Montreal en schuilen voor de zon. Nou, het is, je gaat bijna gewoon denken, Chris zit hier ook nog, maar dat het gewoon, het is was gisteren 38 graden, volgens mij is het nu 35. Oh, het is wel een verademing.
1: Het is iets beter dan gisteren, heb ik het idee.
0: Het scheelt echt, hè. Oh, het wordt maar 30 graden.
1: Maar ook gewoon fijn.
0: Ja.
1: Dat is lang geleden, besef ik me nu.
0: Is dat zo?
1: Ja.
0: Oh jeetje, wat interessant. Oké, goed.

0: mijn aanwijzingen te geven hoe ik mijn programma... Dat heeft goede aanwijzingen, Chris.
1: Ja, absoluut. Maar ja, ik ben ook trots op jou, hè, dat weet je.
0: Ja?
1: Ja, ik vind het zo fijn.
0: Goed, echt. Ja. We moeten nooit een duo-programma doen, denk ik. We zijn toe aan Pluk de Plaat. Ik neem een heel bekend liedje. Ik heb de tekst in een ander jasje gezet en in een andere taal. Op een andere melodie. Jij raadt het originele nummer en de artiest. En als je dan het goed hebt en je wordt gebeld, dan mag je uitzoeken. Dat wil zeggen uit onze prijzenkast. Trouwens, ik heb hem uitgenodigd in de studio. Dus dan, het is Spaans taal.
2: Hola. Erwin, my friend.
0: Hola.
2: Thank you for the coffee.
0: Oh, you're welcome.
2: And thank you for the puzzle book.
0: Ja, mooi. Want de puzzelboek vond hij mooi.
2: Today we play Pluk de Plaat.
0: Oh ja, dat bloesje ook open en zo, hè.
2: Maybe a beautiful lady will win today.
0: Or a man, gewoon, kunnen we zeggen.
2: I hope so.
0: Ja, dat verbaast me niet.

Dat is de originele titel en artiest van het liedje. Daar zit hij dan met zijn bloedje zo een beetje open, gouden kettingen en zo. De Latin Lover. Pluk de plaat, het originele nummer en artiest, stuur het naar de studio.

0: weet niet of jij dat ook hebt, maar in de Labara, daar ooit de mama appelsap, ik weet niet of je dat item kent, en dan klinkt het als, waar is toch dat zebrahondje voor? Ik heb het laatst mijn zoontje Pim van 8 ook laten horen. Hoor je dat? Dus nu zingt hij het ook. Die hoort dat liedje en dan is hij pas achter de rest van zijn leven ook op die manier. Dat was de Kaoma met de Labara bij Radio M Utrecht. Oh, we hadden het zojuist bij Elvis Presley. En dat was mijn vraag.
1: Ja, met Vlaasjaak.
0: Goedemiddag met Erwin, Radio M Utrecht.
1: Ja, dat had ik al begrepen.
0: Ja, want wie spreek ik? Sorry, ik heb je naam niet gehoord.
1: Sjaak,
0: goedemiddag. Jij gaat, ik vind dat zo leuk, want je hebt de redactie gebeld en je denkt, ik moet het antwoord geven. Want ik zei, over Elvis wordt gefluisterd, de Kings en legendarische vetkuif die dag in model hield met een flinke klodder varkensvet, omdat zijn favoriete pomade was uitverkocht. Ja. En ik dacht, pomade, dat volgens mij, dat hoe heet het, nou, je hebt ook een andere spul heb je ook nog, dat, om het vet te maken, toch? Maar
1: ja.
0: Vertel, jij weet wat pomade, je gebruikt het? Of
1: nou,
0: is het
1: wij gebruikten geen pomade, maar wij gebruikten gewoon, doodgewoon melk. En dat deed je dan door je haar heen.
0: Melk?
1: Melk, ja.
0: Maar gewoon echt gewoon, nou, laat zeggen, magere melk, volle melk?
1: Nee,
0: maar
1: gewoon, ja, vroeger was het in mijn tijd, toen ik 17 was, zeg maar. Dus dat was in 57. Daar had je nog de gewone melk. Er kwam de melkboer nog langs de deur.
0: Met gewoon koeienmelk. Wat ja, nu allemaal niet kan. Ook oude melk kan tegenwoordig allemaal niet meer. Maar dat
1: nou, kijk, boter kon je niet zomaar pakken bij je moeder, hè, stiekem.
0: Nee, maar dat was wel. Je wilde eigenlijk boter. Dat, ja, oké, okay, dat ja, viel meer dan, op.
1: Ja, dat was nog beter. En dan deed het in je haar. En dan kon je haar net als Elvis naar voren. Ik kwam helemaal met zijn krul erin. En dat was gewoon, dat was leuk onder jongens onder elkaar. En dan kon je de hele hand op stap.
0: En dat was eigenlijk gewoon de goedkoopste oplossing waarschijnlijk.
1: Ja,
0: dan,
1: dat was de goedkoopste oplossing van de weinige centen die we toen hadden.
0: Ja.
1: Ik zeg niet dat ze nou veel meer hebben, maar ze hebben het wel makkelijker tegenwoordig. En dan, je liep gewoon als een jonge man liep in te stappen. Dan ging je ook de café in, zeg maar. En er werd wel naar je gekeken natuurlijk. Ja,
0: Oké, maar rauwe melk. Oké, ik weet niet of het nog steeds werkt. Maar even tot slot, hoor, want ik moet nog een spelletje spelen. Maar
1: gewoon kip zelf proberen. Je neemt gewoon melk.
0: Ja, je weet dat ik dit ga doen. Ik weet niet waar. Dit is echt iets wat. Chris Brink zit hier nog, maar die zit te lachen. Want hij weet dat ik het ga proberen. Als hij zelf nog haar. Chris heeft geen haar op zijn hoofd.
1: Dus dat is ook een middeltje voor, hoor.
0: Dat is.
1: Ja, dan smeer je maar gewoon een beetje oude vla op. Dat haar komt vanzelf.
2: Vla?
1: Oude vla. Dan komt de schimmel er vanzelf op.
0: Nou, kijk, Sjaak, we zijn helemaal. Dank je. Mag ik

0: Wat een fantastische dag is dit. Zeg. Wat een bijzondere dag. Pluk de plaat. We zijn nog steeds, steeds bezig met Pluk de plaat. Ik neem een één plaatje, helemaal verbouwd van alles voor en naar achter. Jij raadt wat de originele titel van artiest is. Het is niet André Hazen met Zij geloofde mij. Wat het wel is, je hebt nog even de tijd, maar dan ook niet zo heel lang. 4 minuten heb ik je zo meteen aan de telefoon. Als je weet wat het originele liedje is, dan mag je zo meteen uitzoeken uit de kast. Oké, dit is hem. Lekker. Ja, ja.
1: Hola.
0: Nee, hola, daar heb je hem weer.
1: My friend.
0: Ja, dat gaan we niet nog een keer doen. We hebben nog een keer. Deze is dat dan. Ja, ik wil niet het hele liedje nog een keer even laten horen. Ik denk dat er goede oplossingen, er zijn behoorlijk wat goede oplossingen binnen hoor. Maar ik ga eventjes naar het klein stukje van het refrein. Dat is hier. Want anders blijft hij maar zingen. En dan heb ik het niet over Chris. Want dat Chris weet wanneer hij zijn mond moet houden. Oké, laat ik even luisteren.
1: That you are here.
0: Ja. Dus Chris springt trouwens op de... Nou. Mooi instrumentaal stukje. We zijn dus op zoek naar de originele titel en artiest van het...

0: you. Chris, kijk me niet zo aan. Door tijd dat je naar huis gaat. Maar ja, jij gaat die vla op je hoofd.
1: Ja, ik ga het echt doen.
0: Oude vla.
1: Nee, vanille vla, denk ik.
0: Nee, oude vla.
1: Nee, laat je hem gewoon wat langer staan.
0: Oude vla.
1: Wat is oude vla? Mag ik oude vla? Wat is dat?
0: Nou, iets wat weet ik veel. Gewoon experimenteren, zeg. Nou. Oh, je hebt nog een keer. Stuur een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. Chris die wordt gebeld door zijn vrouw. Die moet naar de kapper. Nee, oké, nou goed. Dit is Radio M Utrecht. Het is een beetje een puinhoop. En dat op zo'n warme dag. Nou, ik heb eigenlijk geen idee. Wat wordt het weer volgens jou?
1: Nou, het weer wordt vandaag warm. Tot een graad of 6, 37. Vanavond, dat is misschien wel belangrijk. Dan blijft het wel lekker warm. Tropisch
0: gaat
1: het
0: regenen, gevoel. Toch?
1: Ja, maar dat is rond een uur of 10, 11. Dan komen er fikse regen- en onweersbuien aan. En de weermodellen laten zien dat het nog niet helemaal duidelijk is waar dat vandaan komt. Maar we moeten rekening houden met hagel, onweer en zware windstoten.
0: Nou, dat was vorige week ook beloofd. Ja. Laat maar zeggen. En dat ging ook niet door. Weet je wel?
1: Nou, dat ligt er wel.
0: Flitsen. Ja, nee, we hebben
1: waar je was?
0: Gebied zat in Gelderland. Maar dan zeg je wel flits en zo, maar dat was...
1: Hey, ik ga die oude vla regelen. Mazzel.
0: Of wie heb je nou over?
1: Ja, ik ben klaar met het weer. Dat was het. Moet je nog vooruitzicht hebben? Kan ook, hè?
0: Ja.
1: Morgen. We beginnen...
0: Oké, bedankt. Ja. Bedankt, Chris.
2: Pluk de middag met Erwin Peters.

0: Ja, het is pluk de plaat. Wil je nog wat zeggen, Chris?
1: Ja, we beginnen morgen de dag.
2: Het is tijd voor...
0: Flap.
1: Nee, ja, ik weet je, ik vind het fijn dat ik nog even hier mag blijven. Dat is niet iedere week zo. En ik jou een beetje kan ondersteunen. En je te begeleiden met pluk de plaat.
0: Ja, vond je hem leuk?
1: Ja, hij
0: zei meteen wat het was ook.
1: Ja, de tweede zin. Toen had ik hem.
0: Ja, en we hebben aan de telefoon iemand die het ook weet, hoop ik. Goedemiddag, Radio M Utrecht met Erwin. Hallo, Gina.
3: Goedemiddag, Magina.
0: Ja, oh, met een G. Ik dacht, Gina. Dat klinkt ook wel een beetje zoals de zanger net een kwestie van... I hope it's a pretty lady. A Gina.
3: Ja. Nee, het is gewoon met een G, ja.
0: Een G, ook met een beetje zachte G, lijkt wel, of niet?
3: Ja, ik kom van oorsprong uit Arnhem.
0: Arnhem?
3: Maar dat hoor ik wel vaker, ja, dat het zachte G hebt.
0: Arnhem.
1: Arnhem?
3: Arnhem, ja.
0: Ja, jongen, je hebt de truikrang aan. Beetje dat soort, een beetje... Beetje Arnhems. Oh ja, maar waar woon je nu dan, laat me zeggen?
3: In Zeist.
0: Is dat, al heel lang. Waarschijnlijk langer in Zeist dan je ooit in Arnhem hebt gewoond.
3: Nee, oh, dan niet. We wonen hier na 5 jaar.
0: En daarvoor echt altijd in Arnhem?
3: Nee, meer in de Achterhoek, vanwege het werk van mijn man.
0: Oh, dus...
1: Vandaar de zachte G.
0: Nou ja, en...
1: Een soort mix.
0: Ja, Achterhoek, hè, leuke feesten en zo. De ja, zwarte, dat is Zwarte Cross en zo.
3: Ja, daar heb ik eigenlijk nooit veel van meegekregen, hoor.
0: Nee, je wordt daar rustig. Ik bedoel, het is natuurlijk lekker uitgestrekt, de Achterhoek. Het is trouwens prachtig, ja. Ook Winterswijk bijvoorbeeld. Zo prachtig. Je kunt er echt... Maar goed, genoeg daarover. Maar hoe bevalt Zeist dan ten opzichte van
3: ja,
0: de rest?
3: Prima.
0: Ja?
3: Ja. Ja, echt meer... fijn.
0: Ja, je zou niet meer weg willen? Terug naar een Achterhoek of zo? Of...
3: Nee. Daar was ik blij dat ik weg was.
0: Oh, was zo erg.
3: Ja, met meer leven om me heen, dat vind ik wel fijn.
0: Oh, dat
3: ja.
0: Snap ik ook wel. Ja, dat kan. Oké, okay. Nou, we hebben nu vandaag ook een beetje spontaan een leven in de brouwerij. Omdat Chris hier nog blijft hangen. Ik krijg hem niet weg, dat snap ik wel. Hij heeft vorige week een programma gedaan en hij is. Blijft van die stoelpoot af aan het zagen.
1: Ik ben niet van het stoffen gewoon, hè?
0: Ja, bij de stoffen. Goed. Sorry voor dit. Pluk de plaat. Had je meteen trouwens, Gina, of niet? Was het te doen?
3: Nou,
0: niet het antwoord geven. Niet het antwoord meteen geven, hoor. De spanningsboog.
3: Nee, ik hoorde af en toe een paar woordjes, combinatie van woordjes. En ik dacht, dit ken ik. En toen kwam er op een gegeven moment een regeltje in. En ik, ja, dat is hem zeker.
0: Weet je, ik doe dit item al vanaf oktober. En ik doe er elke week, zijn er dan 3 en zo. En laatst kwam ik op mijn telefoon eentje tegen. En ik speelde hem af in de auto. En ik denk, wat is dit? Dat gevoel van, het liedje ken ik. En moet je nagaan, dat is een paar maanden. Ik denk, dat is heel naar. Want ik denk, ja, maar het klinkt heel bekend. En ik weet niet wat het is. En ik denk, dan blijf ik luisteren. Dus nu weet ik wat ik mensen aandoe. Sorry daarvoor. Maar ik heb het ook mezelf aan. Ik ben slachtoffer voor mij. Ja, Chris zit natuurlijk te lachen.
1: Ja, ik word ook mee besmet. Hè? Ik bedoel, ik had het ook niet gewild zo.
3: Het is een heel leuk spel.
0: Ja, dank je. Zullen we even een klein stukje van het...
1: Wat zei je, Gina? Gina?
0: Dank je wel.
3: Een heel leuk spel, vind ik het.
0: Ik vind het ook
3: om zo'n plaat te raden.
0: Ja, ik vind het wordt elke keer een beetje absurder. Maar dat komt onder de aanwezigheid van Chris. Nou, oké, even een klein stukje laten horen van het liedje. Nog even wat even.
4: I was a bachelor.
5: I was a bachelor. For years.
4: Then I sat alone in a hotel. Because I did not know what.
0: Ik stel me echt zo'n Spaanse zanger met zo'n opengeknoopte bloesje.
3: Ja.
1: What must I now? Dat is een beetje wat ik kan hebben. Zo.
0: Wat zeg je?
1: Wat ik kan hebben, zoiets.
0: En met dan meer haar of zo. Nou ja, ik vond deze Chris, jij zei dat ook, dat deze versies, soms zijn ze echt wel leuk, moet je op cd.
1: Ja.
0: Maar er zijn heel veel versies, maar er zijn bepaalde versies die best wel grappig zijn en nog best wel aardig klinken in een andere taal. Toch?
3: Ja.
0: Dit klinkt dan in één keer heel anders. Nou, verlossende antwoord. Want Chris kijkt ook, die wist het gewoon niet. Zijn brillenglazen hebben beslagen. Wat is het originele liedje?
3: Het is van André Hazes Senior. Ik meen het.
0: Ja, ik weet het. Grappig, hè? Slaap je al? Ik wil nog wat kwijt en dan in de Spaanse versie.
3: En ik was alleen in een hotel.
0: Ja. Jij ook wel, Chris ook vaak, hoor.
1: Nee, ik dacht net, ze zei, ik hoorde je zeggen van wat een leuk stel. Maar ze bedoelde, ze zei een leuk spel. Maar ik dacht dat wij...
3: Een leuk spel, ja.
0: Ja, spel, dat hoorde
1: wij een leuk stel.
0: Nee, sorry, Chris. Ja, met een puh.
1: Ja, dat dacht ik
0: echt. Puh. Hoor je nou?
1: Echt.
0: Zie je nou zeggen dan een puh. Nou,
1: ik ga naar de Vla. Oude Vla. Ja. Tot ziens.
0: Jammer, ik weet niet wat, maar...
1: Jammer.
0: Dat was heel duidelijk. Ik bedoel...
3: Ja.
1: Ik denk, hier ligt onze nieuwe carrière. Een radioprogramma.
0: Dat is dus het probleem. Je wilt te graag. It's the eager.
5: Hij blijft
0: platen. Het is mijn programma. Je zit net op de radio. En hij wil te graag. Die stoelpoten zagen. Sorry hoor, die voor je. Ja, dat is toch verschrikkelijk dit?
1: Spel.
0: En dat is zo het begin van zijn carrière die zo snel gaat eindigen. Oké, Gina, je mag uitzoeken. Sorry hoor, mensen. Hè. Ik beloof het, volgende uur wordt gewoon non-stop. Shopper, je mag kiezen uit een puzzelboek, een notitieboekje, een koeltasje of een rugtas. Wat gaat het worden?
3: Een shopper.
0: De shopper, we gaan hem opsturen, Gina. Sorry voor alles, ook namens Chris. We kunnen het nooit meer goed maken. We draaien het origineel. André

Apache. Ja, Mark Arber en Good To Be bij Radio M Utrecht. Oké, er was een moment dat die vier uit Zweden dachten... Ja, wat nu? Want ze hadden hits gehad. Nou, grote hits, mega grote hits. Maar in de studio begon het een beetje te schuren. Je kent dat wel, weet je wel? Dat je iets maakt en dat je denkt, leuk hoor. Maar raakt dit iemand ook echt? Dus... Daar zitten ze, tussen de kabels, de koffiekopjes, een piano... en een gitaar die tegen een versterker die al een paar nachten niet had geslapen.

slapen, laat maar zeggen. En dan speelt iemand even een paar akkoorden. Het is niet ingewikkeld, sterker nog, het is bijna kinderlijk eenvoudig. En soms zit daar gewoon juist die magie. En in één keer gebeurt er iets heel geks. De muziek die klinkt vrolijk, bijna opgewekt, terwijl de tekst eigenlijk een noodsignaal is. Een roep om hulp, dat contrast. En dat contrast, dat trekt je naar binnen. Alsof iemand glimlacht, terwijl je ziet dat er iets achter die ogen zit. En in de controlekamer kijkt iedereen elkaar aan. Maar wacht. Dit is anders. En dit blijft hangen. En zo ontstond, ja, een van de nummers die de groep weer helemaal terug op de kaart zette. ABBA met SOS bij Radio M Utrecht.

0: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
3: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
4: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Het is nog 4 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
11: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
10: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
12: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
13: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
14: Robert Baltus met het NOS Journaal. De derde dag van Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is verstoord door hevig noodweer. Regen, onweer, bliksem en hagel leiden tot onveilige situaties op het festivalterrein. Bij het hoofdpodium is de bliksem ingeslagen, schrijft de krant PZC. Er was op dat moment geen optreden bezig, maar bezoekers stonden er wel al te wachten. Ze werden van het terrein verwijderd. Intussen is het festivalterrein weer open. En de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Vooral evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht. De veiligheidsregio vreest overbelasting van de zorg. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor de keuze. Verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken, dat gaat niet, zei Eertmans op een partijcongres in Ede. Pro-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Dus nu beide partijen elkaar uitsluiten om meerderheden te krijgen, neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. Een automobilist is in Gemert in Brabant uit de bocht gevlogen, door een hek gereden en op een begraafplaats tot stilstand gekomen. 5 graven werden vernield. De bestuurder, een man van 41 uit Helmond, raakte licht gewond. Voor het kerkhof zit een bocht en er geldt een maximumsnelheid van 30 km per uur. Maar volgens de politie in Gemert reed hij een stuk harder. Uit een eerste onderzoek bleek dat de man alcohol had gedronken. Het weer langs de Westkust bewolkt en buien. Elders veel zon. Het wordt 29 en lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht enkele flikse onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege de hitte. Vanavond code oranje vanwege die onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
5: Helpende hand uit de buurt nodig?
15: Beep for Help. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp?
5: Boek nu via beepforhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.
16: Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
17: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
18: Johans Witgoed plus
17: voorstaan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
18: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
19: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
20: Rook?
19: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
20: Nee, rook uit de meterkast.
18: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
19: Zo, koffie?
18: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
17: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
21: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
22: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
23: Pas je eindelijk het perfecte shirtje in de paskamer?
24: Yes.
23: Maar ben je je pasje kwijt? Maak er een potje van. Met een bankrekening van Buut spaar en betaal je makkelijk met potjes. En kan je nu ook met je telefoon betalen. Direct uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikje anders doet.
22: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
25: De zomer vuur je bij ons. In summertime, summertime, summertime, summertime. In
3: summertime. Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
26: Pluk de middag met Erwin Peters.

1964, de kleintje uit de krant, gevraagd voor de vakantieperiode. Een flinke jongeman voor de handmatig oppompen van autobanden bij het tankstation.

Zo mooi trouwens is we bij Roy Orbison. Allerlei mensen hebben bijzondere dingen. En zeker artiesten, sterren, die, ja, dat hoor je natuurlijk over het eerste. Maar we hebben allemaal wel rare dingen. Maar er wordt gefluisterd dat ze lakschoenen voor elke optreden liet insmeren.

0: voor elkaar met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Dat dacht ik wel. Samen met Marilie en Gerard ga ik graag voor je aan het werk. Zoek je bijvoorbeeld vrijwilligers voor het schoonmaken van de buurt, een wandelmaatje of tweedehands vinyl van je favoriete artiest? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

December 1963. Oh, what a night for the Four Seasons bij Radio M Utrecht. Leuk dat je luistert. Het is zaterdagmiddag. En misschien vanavond wat verkoeling is goed voor de tuin. Behalve dan als het echte hagelstenen zijn. Dankjewel voor jou, reacties. Want het is echt zo, hè. We hebben allemaal zo'n bakje. Iedereen heeft zo'n plek, weet je wel. Met een snoertje, een oud pasje en iets waarvan niemand weet waarvoor het is. Zo'n rommella. Of ergens is het opgeborgen. En ik moet eerlijk zeggen dat ik heb daar ook natuurlijk over nagedacht. Wat voornamelijk, er ligt een sleutel en we weten niet van wie die is. Tot op vandaag de dag weten we nog steeds niet van wie die sleutel is. En dat zijn de dingen die ons bezig blijven houden. Nee hoor, maar er zit van alles in. Ook bij Johanna Kleistra zegt, ja, hey Erwin, mijn man is een klusser, die doet alles zelf. En overal vind je dan potjes, laadjes, schaaltjes, planken met spullen erop. Niks mag weg. En alles kan namelijk van pas komen. En die la met sleutels hebben we hier ook. Zelfs op elektriciteit, een gebied doet hij alles zelf. Nou, het is ook echt zo, hè. Dat is ook echt zo, lijkt wel. Die mensen die zeggen, ja, maar dat kunnen we nog een keer gebruiken als het geen echte hoorders zijn, dan klopt dat meestal ook. Ik ken mensen die weten precies van de rommel waar ze het hebben en ze hebben het nodig. Anke Blom, die heeft niet één la, maar die heeft een hele verzameling. Een voorraadzolder, een kantoorla, een la voor tape en verpakkingen en een bol haakla boven. Haar man heeft ook nog een schuur vol gereedschap. Nou, dat klinkt niet als een rommeltje, hoor. Els Vos, die heeft de bewaartik van haar vader geërfd, heeft overal potjes met schroeven, spijkers, elastiekjes en lege doosjes. Ja, en Theodor die bewaart doosjes en laders vol oude telefoons, lampen, sleutels en afstandsbedieningen waarvan hij eigenlijk niet meer weet waar ze voor dienen. Oh, joh, oude telefoons, oude draadjes, inderdaad. En Pieter Kok die bekent dat hij simpelweg gewoon te veel van dit soort rommelladers heeft. Ja, we hebben ook een rommelpot. Ik weet niet meer wat daarin zit. Zo'n hele grote pot die staat bij ons op de schouw. En daar zit van alles in. Van paspoorten tot volgens mij van die haakjes voor de gordijn. Roelofke de Graaf heeft een typische keukenlaar vol pennen, schroefjes, bloemlintjes, paperclips en elastiekjes. En Greta Snel die zegt, die vindt de rommellader juist superhandig. Ze vindt er altijd meteen in wat ze zoekt. En Marion Beuzer, heel herkenbaar, er belandt volgens haar steeds meer in die la. Ja, en je schijnt er rustig van te worden. Maar wij hebben toch, dan moet ik zeggen, niet te la wat alles los ligt. Het zit in ieder geval in bakjes. Zo ver zijn we wel, maar ja. Ach ja, dit is Radio M Utrecht. Oh, Go Like Elijah is op een van Chuck Coltrane hier bij Radio M Utrecht. Eerst Somjeu, gezondheid. Dark Before the Dawn.

ja, ik word roepen eigenlijk bijna. Ja, bijna zo van halleluja, zoiets. Het is Chai Coltrane bij Radio M Utrecht en Go Like a Light. Ja, wat een heerlijke plaat. En er komen er nog veel meer aan. Waar je een drankje in schenken voor je. De dorst. Doe dat ook eventjes aan. Oh, lekker. En zomers muziek bij Radio M Utrecht. Het lukt inmiddels.

0: Hatje. Nou, geen verkeer, want dan moeten we de andere hebben. Nou, in ieder geval het weerbericht, want het is, er is geen verkeer gelukkig. Dan maar even dat op verkeer, alsof er wel verkeer is, maar dan meer de wolken in de lucht. Want het trekt langzaam dicht in onze mooie provincie. De kans op neerslag neemt toe. Ja, vannacht komt het in ieder geval af naar een graad of 20. Dat is best aangenaam. Morgen dan begint de dag zonnig, temperatuur ongeveer 25 graden. Nou, later vanavond zou het kunnen gaan gebeuren. En de komende dagen is het wel ook lekker, in ieder geval droog. Het wordt in ieder geval minder heet. We gaan richting, zondag, morgen dus wordt het nog 29 graden. De rest van de week gaan we naar 25, 24 graden. Dat zijn temperaturen waar we denken, oh, het wordt echt warm. En nu zeggen we, oh, het koelt lekker af. Toch?
1: De middag met Erwin Peters.
0: Radio 1 Utrecht. Zometeen spelen we trouwens het spelletje 3 voor 4. Na Lynn Dendersen.

Nou ja, dan toch eventjes over rozen hebben. Over de tuin, over de Rose Garden van Lynn Anderson. Tuin, hè? Heb je het al gehoord? Het tuinspreekuur met Jurgen. Dat is donderdag 2 juli. En er zijn altijd al vragen te stellen. Nou, weet je, doe het alvast nu. Neem je tijd, maar je kunt alvast die vragen stellen aan Jurgen door een mailtje te sturen naar tuin@rtvutrecht.nl. Dan donderdag 2 juli proberen ze zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. Dus heb je vragen over de tuin, maakt niet uit wat het is. Geef vraag is raar. Mail dan naar tuin@rtvutrecht.nl. En dan, het is tijd voor 3 voor 4. 3 platen met 1 overeenkomst. Het kan hetzelfde woordje zijn of het onderwerp in de titel. Het kan ook in de namen van de groep of artiest zitten. Ben je er klaar voor? Er zijn 3 platen, 3 aanwijzingen noemen we dat. En dit is aanwijzing nummer 1.

Ik wou bijna de titel, ik wou bijna iets gaan verraden over deze plaat. Dat is natuurlijk onderdeel van het spelletje 3 voor 4. 3 platen met 1 overeenkomst. Maar het is een zomerplaat, hè? Ja, een zomerplaat. Dat was aanwijzing nummer 1. 3 platen met 1 overeenkomst. En dat was aanwijzing nummer 1. In het spelletje 3 voor 4, 3 platen met een overeenkomst. Mocht je nou een idee krijgen, stuur dan nog gewoon meteen wanneer je denkt, ja, ik ga het nu doen, een WhatsApp-bericht naar de studio. Dat kan via de app van RTV Utrecht. Rechtsboven app ons komt het hier terecht. Maar je hebt nog 2 aanwijzingen, want dit is aanwijzing nummer 2.

hebt het begin misschien van de show niet meegekregen. Maar we begonnen over pomada. Dat was een woord en ik ken het niet. En ik dacht, dat is in ieder geval vet voor in de kuif. En het ging over Presley. En daarna was Sjaak die belde. En die ging vertellen over pomada. En wat zij vroeger dan in hun haren smeerde. Dat was rauwe melk of boter. Maar dat merkte moeder. En ja hoor. Team Ria Frans, we zitten er nog. Thanks to de pomade van Frans. Ja, dat dus. We spelen het spelletje 3 voor 4 bij Radio M Utrecht. Dat zijn dus 3 platen met 1 overeenkomst. En als je denkt te weten wat die overeenkomst is, dan moet je, nou, dan zou ik in ieder geval even een appje gaan sturen. Want we zijn er bijna. We zijn toe aan aanwijzing nummer 3 bij Radio M Utrecht. Ja. En dat is meteen een ontknoping. En als ik aan de telefoon heb en je geeft het goede antwoord, dan mag je uitzoeken. Dit is aanwijzing nummer 3. In het spelletje 3 voor 4 bij Radio M Utrecht. Spreek ik je zo?

0: Jan Frans.
1: Ja, met Erwin, Radio M Utrecht. Goedemiddag, pomade. Frans, pomade.
0: Ja, nee, helemaal. We zitten helemaal in de pomade.
1: Ja, wat is dat? Misschien spreek ik het ook nog verkeerd. Pomade. Wat is het? Jij kent het ook. Je weet wat het is.
0: Ja, ik lees wel het Agatha Christie's. En Hercule Poirot gebruikt Agatha Christie's.
1: Ja, oké. Ja.
0: En Hercule Poirot gebruikt pomade voor zijn snor.
1: Oh, is dat deed hij altijd zijn snor?
0: Juist.
1: Oh. Heb je het wel eens gebruikt? Gewoon eerlijk zijn hoor, nu.
0: Nee.
1: Nee? Ik wil dan weten wat het... Ik ga nu googlen ook gewoon. Dat is volgens mij... dat is nog te krijgen.
0: Ja.
1: Oh.
0: Ik denk dat je gewoon naar een echte herenkapper moet gaan, zo'n barbier. Misschien dat die het wel weten, ja.
1: Oh, ruikt dat lekker? Weet je dat niet?
0: Ik heb het nog nooit gebruikt. Ik weet het niet.
1: Dat is niet erg hoor, lol. Nee. Je voor te gaan, maar je mag het gewoon toegeven. Het lijkt. Wat ik me bedenk, ik heb wat langere haar gehad en iemand adviseerde mij toen. En dat is natuurlijk hetzelfde: brilcreme. Kijk, dat brilcreme, dat spul. Ik zie het hier nu staan, laat maar zeggen. Dat heb ik heel lang gebruikt. Dat is ook heel vet, maar toch anders dan gewoon de gel.
0: Ja, ik heb het dus nooit gebruikt, want ik heb nog een behoorlijk krullend kapsel. Dus.
1: Ook dat ik heb geen haar. Ik bedoel, dat had Chris Brink ook nooit tegen. Die gebruikt gewoon shampoo, die is kaal. Dat hoor ik vaker van mensen die kaal zijn, toch shampoo gebruiken.
0: Ja, misschien hebben ze dan een dikkere hoofdhuid of zo.
1: Dat zou kunnen, dat kan helemaal geen kwaad als je met mij omgaat. Frans, goedemiddag, het team Frans en Ria. We zijn aan het smelten, stuur je met speciale stolmelk. Ik weet ook niet, ik ga die eens vragen. En een pomade, dat klinkt meer als een gebakje. Stolmelk is dat, je hebt waarschijnlijk ook die luisteraar gehoord die echt per se wilde laten weten wat het was.
0: Ja, en oude vla en zo. Ik dacht, ik doe er een bier-icoontje bij.
1: Ja, echt. Lekker stolmelkje erbij en een pomade voor jou. Heb je er zin in? Dat mag hoor. Ik neem iets anders in. Ik doe wel even een ijsblokje en een pomade. Oh, lekker met zo'n ui.
0: Pomade, oké.
1: En dat woord krijg ik niet meer uit mijn hoofd. Dat gaat een eigen leven leiden. Ben ik bang. Dus gewoon niet meer doen, hè. Niet meer over pomades en stolmelk.
0: Nee.
1: Wat zijn we aan het doen hier? Een spelletje, 3 voor 4. Hij was iets heel moeilijk, denk ik, volgens mij, maar...
0: Nee,
1: je klinkt bijna teleurgesteld. Dat is een hele handige, dan moet je van dat pomade gaan gebruiken.
0: Die van gisteren, die was behoorlijk pittig. Die hadden we ook niet.
1: Nee, want zij gisteren de opgave voor vrijdag maakt Jos van Heerde altijd. Dat is ook een afspraak. En hij komt met briljante dingen. Maar af en toe denkt van, oh, ik ken het niet eens. Of tenminste, hij denkt, oh, deze is redelijk ver gezocht. Maar het is toch leuk om... Want er zat in één keer Pico de Luxe in. Kijk, die plaat.
0: Dat nummer kende ik helemaal niet.
1: Het is een klein, bescheiden hitje geweest. Pico de Luxe, schreeuw mijn ogen. Maar het is wel een vrolijk liedje. En dan is Jos, die is briljant.
0: Dat hoort erbij.
1: Dat is ook een soort van crème, toch? Brilcreme. Nee, dat hebben we gehad. Kunnen we gewoon overgaan tot de orde van de dag?
0: Nee, helemaal goed.
1: Wat is de overeenkomst tussen de drie platen, Frans?
0: Fun of funny.
1: Funny. Kun je nog ook reproduceren welke drie platen je hebt gehoord? Want dat werd niet allemaal even bekend ook.
0: De eerste was Fun met Color My Lungs.
1: Ja, zomaar van 1985 volgens mij zelfs.
0: Ja, zoiets. De tweede was The Sweet. Ja. Met Funny.
1: Wanneer bedoel je of jij de derde kende?
0: En de derde was Wang Chang met Everybody Must Have Fun Tonight.
1: Oh, maar ken je of heb je het gegoogeld dinges? Of wist je het ook?
0: Ik ken die hele Wang Chang niet, maar ik vond het een leuk nummer. Dus,
1: ja, het is met twee Dance All Days. Dance All Days, moet je maar eens opzoeken. Dat is van diezelfde club.
0: Juist.
1: Die opluchting, ik hoor hem gewoon. Maar het is dezelfde club en die plaat. Ja. Mag ik jou even kijken? De prijzen voor deze week staat hier. Je mag uitzoeken. Een shopper, een puzzelboek. Ik wil eigenlijk het woord pomade te gaan verwerken. Doe ik niet. Een notitieboekje, een koeltasje of een rugtas. En nu hou ik mijn mond.
0: Even kijken. Wat heb ik nog niet? De rugtas heb ik nog niet.
1: Die heb je nog niet? Oh, echt? De rugtas. Ja, die moet je wel hebben.
0: Ja, nee, dat dacht ik.
1: Maar dat is echt leuk. Mijn zoontje heeft hem ook nu. Die gaat echt met trots naar school. Maar hij is vuurrood. De tas, niet mijn zoontje. Maar het is echt een mooie tas en een goede kwaliteit. Dat kan niet anders zeggen. Dat past bij de...

0: meeste programma's. Bij dit programma, maar de kwaliteit. We gaan hem opsturen. Blijf er nog even hangen voor de zekerheid voor de gegevens. Dan komt het goed. En nooit meer het woord pommalen gebruiken in een appje, hè?
1: Nee,
0: maar ook Ria niet, hè? Want ik ken jullie, hè? Nee.

0: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
1: Komend weekend Kersenfestival Koten. 2 dagen feest in de Kersenboomgaard. Gezelligheid voor jong en oud. Kijk op kersenfestival.nl. En komen hè?
2: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op baalkliniek.nl.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald? Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
11: Robert Walters met het NOS Journaal. In Parijs zijn in 1 dag 109 mensen overleden door de extreme hitte, meldt de Franse publieke omroep. Dat zijn er 100 meer dan normaal gesproken in deze periode. Vandaag komt de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij boven de 35 graden uit. Dat is volgens Franse media niet eerder voorgekomen sinds het begin van de metingen. De 3e dag van Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is verstoord door hevig noodweer. Regen, onweer, bliksem en hagel leiden tot onveilige situaties op het festivalterrein. Bij het hoofdpodium is de bliksem ingeslagen, schrijft de krant PZC. Er was op dat moment wel geen optreden bezig, maar de bezoekers stonden al wel te wachten. Ze werden van het terrein verwijderd. Intussen is het festivalterrein weer open. In Oostenrijk is de Fernpas vanochtend korte tijd afgesloten geweest vanwege een betoging van omwonenden. Zo'n 700 mensen demonstreerden uit zorgen over nieuwe verkeersplannen, waaronder de aanleg van een nieuwe tunnel. Volgens de deelstaatregering moeten die plannen de veiligheid op de route verbeteren en zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer. Maar de demonstranten vrezen dat er juist meer verkeer naar de Fernpas komt. Door de demonstratie was de route tussen 10 en 12 uur dicht, waardoor files ontstonden. Wout Weghorst gaat naar FC Twente. De spits van Ajax tekent voor 2 jaar in Enschede en keert daarmee terug naar zijn geboorteregio. Weghorst speelde voor meerdere buitenlandse clubs en hij heeft ook 52 interlands op zijn naam staan. Hij scoorde 14 keer voor het Nederlands elftal. Hij is nu met Oranje op het WK, maar hij kwam daar nog niet in actie. Het weer op veel plaatsen zonnig met wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege het onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
12: Beste Theo, Ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
13: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
14: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
15: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
15: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen. Niet omdat ze eenzaam was. Maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
16: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
17: De zomer vuur je bij ons.
10: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
18: Pluk de middag met Erwin Peters.

Ik weet niet of het waar is hoor, maar Neil Diamond hoorde je natuurlijk. Ja, dat is wel waar. Neil Diamond, Long Fellow Serenade bij Radio M Utrecht. Maar hij schijnt ooit in Utrecht, de stad, in de jaren 70 voor een promotieoptreden geweest te zijn. Hij was zo onder de indruk en terecht van de Don.

Die app net. Ja, Erwin, ik heb in de keuken een laadje liggen waar nog 3 verschillende opladers in liggen van telefoons die ik al lang niet meer heb. Maar ja, weggooien voelt zo definitief. Ja, ik snap je, Karen. Weggooien voelt zo definitief. Stel dat je het ooit weer doet.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.

leuke naam ook. Stella Lefty heet. En Boston bij Radio M Utrecht. En daarvoor hoorde je Lee Sayer, You Make Me Feel Like Dancing. Dat zonder pomade. Zometeen bij Radio M Utrecht hoor je Kenny Loggins nog en Stevie Nicks. Phil Collins, die staat voor je klaar met You Can Hear Your Love en Amen Corner ook. Maar we hebben het dus, want de vraag is, wat ligt er bij jou in de rommella en dergelijke? En wat heb jij daarin liggen? Er komen echt fantastisch leuke, zo meteen nog meer hoor. Er komen fantastisch leuke dingen bij. Erwin niks meer, zegt Gerda van Hek. Wauw, een tijd terug heb ik allemaal alle spullen weggedaan. Ik kwam inderdaad met dat dingetje tegen waar ik dacht, wat moet ik ermee? En voornamelijk heel veel sleutels en snoeren. Ja, die snoeren. En Michael Simonsen die zegt, ja, goedemiddag Erwin. Verschillende spulletjes liggen in mijn kleine la. En het meeste weet ik waar ik voor nodig heb. Op de foto zie je verschillende spulletjes daarvan. En even kijken wat daarin. Is dat een pingpongbal? Ik zie een zo'n lippenstift, een beetje lobello-achtig, weet je wel. En dat lijkt een beetje op onze pot. We hebben een la, daar liggen wel wat dingen in. Batterijen, dat soort dingen, waarvan je afvraagt, ja, weet je, doen ze het überhaupt nog? Maar we hebben dus ook een pot staan, die staat bij ons op de schouw. En daar zit van alles in. En ik heb mijn vriendin straks gebeld. Ik denk, ja, ik kan dat live doen, maar een beetje verlegen. Maar nou, maak maar een foto, keer hem om. Dus ik weet niet hoe, maar ik dacht, die pot, zo'n pot staat en er ligt van alles in. Dus ze stuurt een foto en ik zit hier te kijken naar wat er in die pot stond. Een roze telefoon, van wie? Geen idee. Nou, van mijn vriendin, een horloge. Die werkt niet meer. Twee brillen en een zonnebril. Eén daarvan is van mij. Nou ja, dat is hij ook. Daar zit een ster in de ruit, laat maar zeggen. Een Audi-pasje. Ja, we hebben geen Audi, we hebben wel een Audi. Maar ik weet niet wat dat pasje doet. En dan een snoertje, zo'n zwart snoertje. Ik weet niet waar het bij hoort. Ik weet niet hoe het erin gekomen is. Maar ik gooi er gewoon niet weg. Want die stel je voor. Inderdaad, ook weer, hè, die snoertjes, dan weet je dat. Maar, en dan, onder in de pot een kindertekening en een foto. Ik weet niet, de foto, ik weet niet van wie die tekening is. Ik weet niet wie die op foto staat. Volgens mij is dat van mijn vriendin van een feestje. Ik gooi het niet weg, ik bewaar het nog even. En dat zeiden we even, dat was, ik schat, 7 jaar geleden. En wat er ook in zit, en ik weet niet wat dat erin doet, zo, dat is heel grappig, wat er ook dus in zit, dat zijn van die spullen voor, van die gordijnhaakjes. Een berg gordijnhaakjes. Zoveel gordijnhaakjes dat ik voelde dat we vroeger een theater hadden, weet je wel. Het gekke is, van de helft weet ik niet waarom we het bewaard hebben. En weggooien, ja, nee. Maar blijkbaar heb ik ooit besloten, samen met mijn vriendin, dat kan nog belangrijk worden. En het besluit wordt door niemand meer ter discussie gesteld. Maar wat heb jij dan in zo'n la? Ja, weet je, ik ben bezig. Ik bezit heel wat snoeren en connectoren van stereo en computers. Bij mij ligt er hetzelfde in als bij velen van ons. Alleen, ik heb te veel van dit soort laadjes. Gewoon meerdere laadjes. Ach man. Dus wat ligt er in op de plek waar ja, iedereen heeft zo'n plek? Met een snoertje, een oud pasje en iets waarvan niemand weet waarvoor het is. Een batterij die al... Dat is een test, hè, voor om batterij te testen. Dat schijnt als je ze laat vallen. Een volle batterij die blijft staan. En een lege die valt om of andersom. Probeer het maar eens. Mij nooit gelukt in ieder geval.

0: Kicks en Kenny Loggins en Whenever I Call Your Friend bij Radio M Utrecht. Ja, er komt zometeen ook weer. Het blijft lekker zomer. Dat wil zeggen, de muziek ook. En dat past ook nog bij het weer. En Mary Wells staat voor je klaar met My Guy. Queen, Kind of Magic. En ja, zometeen ook iets zomers. Dat past bij het weer. Ja, dat zei ik, hè, weerbericht. Nou, hoe het er nu uitziet, het kan vanavond gaan plensen en zo. Er kan van alles gebeuren. Maar ik zit even te kijken op buienradar. Hou me er niet, pin me niet op vast, hoor. Vanavond dan kan het gaan regenen. En dan kan wat gaan onweren, zie ik even kijken. Wat het, de laatste informatie die ik nu krijg. 33 graden, 33 vannacht. Dan wordt het 22, 21 graden. Lekker. En morgen overdag, dan is het, even kijken, een gaatje of 28. En dan gaan we langzaam weer terug, gaan we toch naar de 25 graden. Dat vind ik de ideale temperatuur. Ben ik dan oud als ik nog even... Oh nee, het is nu te heet. 25 graden is perfect. Ik vind het perfect. Dit is Radio M Utrecht. En
1: pluk de middag met Erwin Peters. Radio
2: M Utrecht. Zimmer. Nossa.

Nou, het is een en al zomer. Ik bedoel, het toch heerlijk. Dit is Radio Werm Utrecht. Michel Tello en wat is het? Azad Pego. Ik heb geen idee wat dat betekent, maar ik zing het mee, fonetisch in ieder geval. Over 25 minuten. Een van de aller, vind ik ook echt, een van de aller leukste programma's bij Radio Werm Utrecht. En dat is serieus. Ik vond het jammer dat het een uurtje minder werd toen het tussen 5 en 7 hier bij Radio Werm Utrecht. Ja. Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. En hij neemt je niet mee naar een andere plek. Maar we gaan naar eenzelfde datum als vandaag. Dat wil dus zeggen de week van 27 juni. Let op. En aan de hand van de aanwijzingen ben ik benieuwd of je weet ongeveer wanneer dat zal zijn. Aanwijzing 1. Nou ja, in Utrecht staat de Domtoren nog gewoon in de stijgers. De grote restauratie is bezig. Dus wie omhoog kijkt, die ziet niet alleen de Dom, maar ook een heleboel staal en hout. Niet voor het eerst, voor het laatst ook. Aanwijzing 2, Hoogkaterijnen is dé plek waar je heen gaat als je wil winkelen. Niet even snel een boodschap doen, nee, gewoon een middagje kijken. Dat was echt een uitje. Zegt nog niks natuurlijk. FC Utrecht die speelt nog gewoon in stadion Galgenwaard. Maar dat stadion ziet er dan toch echt anders uit dan nu. Meer beton, meer open en als het waait, dan voel je dat ook meteen. Aanwijzing 4, een telefoontje onderweg? Nee hoor, dan moet je een telefoon zelf zoeken. En hopen dat er niemand voor je staat. En met een handvol dubbeltjes, ja, met pech onderweg moet je de ANWB, moet je dan, en je moet giro betaalkaarten moet je uitschrijven. Dat is die tijd. En de laatste, als je op Utrecht Centraal staat, dan zie je nog geen schermen vol vertrektijden. Je kijkt omhoog naar die grote borden, weet je. En als er iets verandert, dan schuiven er ergens letters en cijfers met een hoop geklik op hun plek. Ik denk dat je dat geluid ook nog wel weet te herinneren. Nou, dat was Utrecht in de week van 27 juni. 1983, straks om 5 uur bij Edwin Meerman in het Gouden Weekend is het dus de week van 27 uur.

0: Hatje, de New Seekers bij Radio M Utrecht. Daar luister je naar. En pluk de middag. Zometeen om 5 uur. Zover is het nog lang niet. Hoor je bij Radio M Utrecht. Dus Edwin Meerman. Dan is het ook 27 juni 1983. Schijnt ook best wel warm. Was het 83? Was ik 14? Was het eigenlijk een hete zomer eigenlijk toen? Ik heb er geen idee. Dit was vooral natte, koele lente. De hittegolf. Even kijken. Als de zonschijn kwam toen uit. Het werd warm in Nederland. Ja, heerlijk, die zomers. Dit is mijn rommellaadje in de keuken. Want dat is de vraag die ik heb gesteld. Wel heel eerlijk. Veel snoertjes hebben mensen. Iedereen heeft namelijk zo'n plek hè, met een snoertje. Een pasje en iets waarvan niemand weet waarvoor het is. Wat ligt er bij jou? En ja, Dorothea toevallig aan de telefoon. Jij hebt dingen in je... Wat zei je nou? In een berging, een shoppen vol dingen. Toch, Dorothea?
1: Ja, precies.
0: Maar echt, wat zit er dan een helemaal ramvol, een shopper? Vol?
1: Ja, er zitten alle snoertjes in. Alle telefoons. Ja, dat is een stuk of 7.
0: 7? Hebben we van die bakkelieten dingen of echt de mobiele telefoons?
1: Nee, mobiel, nee. Ik had wel natuurlijk zo'n oude bakkelieten heb ik nog, maar die doe ik nu weg.
0: Nee, maar had jij toevallig ook zo'n Nokia 3310, zo'n koelkast, weet je wel? Of 3320 en zo, heb je die? Heb je die nog?
1: Ja, ik heb twee Nokia's. Toen ze pas uitkwamen in 1990 of zo.
0: Nee, is toch later, denk ik? Ik heb geen idee. Nou, ik weet het niet.
1: Ja,
0: maar...
1: ik weet, mijn moeder is overleden in 1991. En mijn schoonmoeder ook. En toen waren

0: idee hebben. Of dat, dat, misschien staat er nog wat op of zo. Weet je? Van dat, dat je foto's tegen dingen tegenkomt die je vergeten bent. Dat, weet je? Dus dat is ook wel grappig.
1: Maar ik heb heel veel foto's. Ik maak heel veel foto's. Dat vind ik ook leuk. En vakantie ook. Want ik zei al die vakanties. Nou, ik heb fotoboeken. Nou, en dan denk ik, ja, hoe moet ik ermee, hè?
0: Maar jouw fotoboeken, weet je wel. Was jij zo iemand die dan mensen uitnodigde op zo'n dia-avond van 5 uur lang?
1: Nee.
0: Ken je die nog? Ken je die avonden nog bij mensen? Dia-avonden?
1: Nou, dan moest je uitzitten.
0: Oh. Ja, die avonden. Ja.
1: Nou, die niet.
0: Maar nee. Je hebt een shopper vol. Als je die shopper, hij staat in de berging. Ja, je had niet zoveel trek om daar naartoe te gaan.
1: Nee, die zit in de garage. En die, dan moet ik door die garage heen lopen. En daarachter zijn, heb ik bergingen. En daar heb ik die tas neergezet. Ik denk, want hij stond me eigenlijk hier in de weg. Ik denk, nou, dat komt wel een keer. Maar weet je wat het probleem is? Als het daar staat...
0: Ja, natuurlijk, ja, dat komt wel een keer. Weet je, dat ja. Maar wil je mij precies doen, als het weer een keer kan, ik ben toch benieuwd wat er allemaal in zit. Want het, volgens mij is het een goudmijn. Hè, dat je, volgens mij zit er van alles in. Ja, dat maakt me nieuwsgierig. Een soort van, weet je, alsof zo'n bewaarbox van iemand kopen. Heb je van die stallingen, weet je wel. Dat zie je in Amerika, die televisieprogramma's, weet je wel. Dat mensen hun huur niet betalen en dan ze moeten zo'n ding leergeruimen. Dat vind ik ook wel... dus wil je mij beloven dat als je het wel...
1: naar boven houdt, dan zal ik foto's maken.
0: Okay.
1: Dan keer ik hem om. En
0: ja, ik
1: heb een hele grond vol.
0: Nou, ik hou je eraan hoor. Gaan we ondertussen een polonaise doen hoor. Dat is ook weer te warm voor. Dit is Jannes, Radio bij Utrecht, naar de strand van Puerto Rico.

0: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
3: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
5: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
6: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Een man, een roltrap, een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
9: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
10: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
9: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
12: Robert Baltus met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor de verkeerscentrales bijvoorbeeld minder snel een stilstaande auto kunnen signaleren. De storing bij Rijkswaterstaat is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. In Parijs zijn in een dag 109 mensen overleden door de extreme hitte. Dat meldt de Franse publieke omroep. Dat zijn er 100 meer dan normaal gesproken in deze periode. Vandaag komt de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij boven de 35 graden uit. En dat is volgens die Franse media niet eerder voorgekomen sinds het begin van de metingen. Door blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten de mensen weer naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel doorgaan. Op de eerste twee dagen hadden bezoekers van Concert at Sea al te maken met extreme hitte. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor de keuze: verdere samenwerking met zijn partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken, dat gaat niet, zei Eertmans op een partijcongres in Ede. PRO-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Nu beide partijen elkaar uitsluiten om meerderheden te krijgen, neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. Het weer op veel plaatsen zonnig, met wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege dat onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
13: Komend weekend Kersenfestival Koten. 2 dagen feest in de Kersenboomgaard. Gezelligheid voor jong en oud. Kijk op kersenfestival.nl. En komen hè?
14: Beleef nu al het ultieme vakantiegevoel op de Midget Golftuinen Lage Vuursche. Kijk voor alle informatie over de Midget Golftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
15: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp.
16: Boek nu via piepvoorhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.
17: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
18: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
19: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
20: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
21: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
22: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
23: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
22: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
23: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
24: In summertime.
11: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
25: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman.

0: En wat een energie. En na Pluk de Middag plukken we nu vooral de vruchten van het verleden. Met Tracy Ullman om maar eens mee te beginnen. Dat is vandaag onze smaakmaker als apparatief. En Breakaway.
1: Het is zaterdagmiddag. Dit is het Gouden Weekend. Met Edwin Meerman.
0: En zij staat deze week op 40 in de Nationale Hitparade. Want die hebben we er hier bij vooral. De komende twee uur zijn we dus 43 jaar terug in de tijd. Het begin van de zomer. Na een hele natte en koele lente was het ook ineens heel warm en mooi weer. Daarover lees ik ook in de kranten van eind juni. We duiken er zo meteen weer eventjes in. Ook hier en daar weer wat fragmenten uit ons radio- en televisiearchief. Muziek waar we onze buik gewoon nog niet van vol hebben. En ook nog lang niet afgeserveerd. En we zoeken ook even verbinding met Shirley Bassey.
2: Thought I'd ring you.
0: Dat ging nog met een draaischijf in die tijd.
2: Tell you
0: en ze belde toen met Alain Delon. En ook voor de jeugd van tegenwoordig anno 1983. Jimmy Cliff. Nou, je merkt het wel. De zon van toen die schijnt vooral door je radio. De komende twee uur, welkom.

Moonlight Shadow, nieuw op 49 deze week, nog bescheiden. In de nationale hitparade. Mike Oldfield die verzorgde de muziek. Die hadden we in de jaren 70 ook al gehoord met zijn bijzondere producties. Maar nu had hij er een zangeres bij, Maggie Reilly. Veelbelovend voor de komende weken. Deze plaat dus nog gloedje nieuw. Ik ben ook even in de kranten wezen kijken van deze week eind juni. Het gaat onder meer over de schooltandarts. Over een dame die een record heeft bereikt aan qua leeftijd. De oudste vrouw van Nederland. En deze lieve oma zie ik hier ook op de foto. Een nieuwe burgemeester voor Amsterdam. Het knipkaartje, dat heeft ze langste tijd gehad in de trein. De tour die gaat weer beginnen, ook in 1983 is dat het geval. En ook nog een fragmentje over een zomercarnaval dat eraan komt hier in Utrecht. Maar eerst even wat gas terug. Licht verteerbaar, zij waren ook eventjes heel populair. Hè? Deze Kids from Fame.

0: En ook wat nieuwe jasjes hebben we er weer bij vandaag. Zomerjasjes het liefst, want het is al warm eind juni 1983 in Nederland. 20 jaar eerder gezongen door Andy Williams. En dit was The Beat met Can't Get Used to Losing You. En die is eerste week op 31 in de nationale hitparade. Zo zei Frits Spits het altijd hè, bij een nieuwe binnenkomer. En zometeen blijft het zonnetje lekker schijnen. Jimmy Cliff hebben we zometeen voor de jeugd, zeg maar. Maar eerst is hier nog het een en ander uit de kranten van deze week. En dan blijf ik ook een beetje bij de jongeren onder ons. De vakantie moet eigenlijk nog beginnen, maar het gaat nu al over het komende schooljaar. De ziekenfondsraad heeft namelijk besloten dat de ziekenfondsen ook in het jaar 83-84 90% blijven betalen van de kosten van schooltandverzorging voor bij het ziekenfondsverzekerde kinderen. Maar er zitten wel wat voorwaarden aan verbonden. Heel belangrijk is ook dat de nodige aandacht moet worden besteed aan de preventie van tandbederf, want dat is echt een hardnekkig probleem in ons land. Nou, ik weet niet of deze dame haar eigen tanden nog heeft. Ik vermoed van niet. Het is ook een hele donkere foto. Wel even leuk dat zij in het zonnetje wordt gezet. Oma die een record heeft gebroken. Dat is mevrouw Ribbens Verstallen uit Maastricht. Een zeldzaam leeftijdsrecord. Dat stond op 110 jaar, 4 maanden en 20 dagen. Nou, dus nu dus 21 dagen voor haar. En nu is daarbij gekomen. Dus dat betekent dat ze de oudste Nederlander is die ooit heeft geleefd. Deze mevrouw Ribbens die aanschouwde het levenslicht dus nog onder koning Willem III in 1873. En ze zag ook hoe de eerste auto's de koeien op hol deden slaan. De eerste vliegtuigpioniers tot en met de mannen op de maan. Uiteraard ook de verschrikkingen van de oorlogen. Maar ook de eerste tv's, de welvaart van de jaren 70. Deze mevrouw Ribbens die kan er dus over meepraten. En in de krant net als de nieuwe burgemeester van Amsterdam. Dat is Ed van Tijn. Ook hier met een foto in deze kranten. En dan naar de spoorwegen, een berichtje uit Utrecht. Want omdat het knipgaatje in de treinkaartjes een flink gat in het controlesysteem van de Nederlandse spoorwegen oplevert, gaan ze daar nu dit najaar over op de stempeltang. Het knipgerij, al sinds 1843, dus ook een verre geschiedenis in gebruik, verdwijnt dan naar het Spoorwegmuseum. En met zijn nieuwe stempeltang, zoals die al jarenlang in gebruik is bij de West-Duitse en Belgische spoorwegen, wordt de NS-conducteur straks een geheel nieuwe verschijning. Want hij krijgt hier ook een nieuw jasje en een soepeler pet meteen. En het zal ook een hoop troep op de grond schelen. En de sport, want de 70ste ronde van Frankrijk gaat beginnen in Fontenay-sous-Bois. En het is spannend, want de absolute favoriet Bernard Hinault die doet niet mee. Wegens een kniekwetsuur, dus hij moet verstek laten gaan. Dus nu zien een hoop coureurs winstkansen. En ook Joop Zoetemelk zal meedoen als de nummer 1 voor Nederland. En dan nog even naar het zomercarnaval dat eraan komt hier in Utrecht. Ja, het is warm. Van gewest tot gewest.
1: Het is zo dat een heleboel Antillianen ieder jaar naar de Antillen gaat om carnaval daar mee te maken. Maar het is zo duur om ieder jaar daar naar de Antillen te gaan. Dus ik dacht, hier in Nederland iets zelf voor onze eigen mensen. Ja. Dan kunnen de Nederlanders ook zien wat wij daar allemaal beleven.
2: In hun trefcentrum aan de Oude Gracht is een groepje Antillianen bezig met de laatste voorbereidingen voor hun aandeel in de komende carnavalshow. De titel van deze Utrechtse inbreng is Vlinderfantasie.
0: Begin jullie in 1983 onder de warme zonders. En wij gaan nu naar Jamaica. En hier

En na een beetje van dit kwam deze hit voor Vulcano, Als je haar maar goed zit. Nou, met de muziek zeker van Radio en Utrecht. En vooral ook deze week in 1983. Je komt hier van alles tegen. Nu een leuke combi. We zijn even gedeeltelijk ook in de Franse keuken zelfs. Met Alain Delon in duet met Shirley Bassey.

leuk muzikaal vaderdag cadeautje. Misschien nog wel Papa's Gonna Brand New Pickback in juni 1983. Dit instrumentaal intermezzo waar je het misschien toch wel een beetje warm voor krijgt. En toen was het dus ook inmiddels heet. En vandaag de dag wellicht nog een tandje erger. Dus we houden het hoofd graag koel. Hier is Al Jarreau, een liedje over de radio. Morning.

Eerder in 1983 deed hij voor Joegoslavië toen zelfs nog mee aan het Eurovisie Songfestival. Daar werd hij vijfde. Deze Daniel die scoorde ook een leuke Nederlandse hit. In het Nederlands.

0: Herken je deze stem?
1: Een zomerliefde gaat zo gauw weer voorbij.
0: Ja, Arne Jansen van de Meisjes met rode haren. Hij had een Nederlandse hit. Die stond toch ook nog mooi op 23 deze week in de Nationale Hitparade. Toen het al bijna juli was. Eind juni, deze week dus. En dit is Annie Lennox nog in een vorig leven. Met de Eurythmics.

0: Rod Stewart. Hij was inmiddels ook wel een oude rot in het vak geworden. En Baby Jane was de hit toen 43 jaar geleden. In het volgende uur kijken we ook even in de top 10 van toen. En over oude rotten gesproken. Ach, Jeta. Na 10 jaar ABBA ging ze naar eentje door. En meteen ook een leuke zomerhit. En ook deze zangeres. Die we eigenlijk vooral kenden toen als actrice in Dallas. Audrey Landers, Manuel, goodbye. Nou, blijf zeker nog even lekker een uurtje bij ons, want we gaan dus straks door met deze week van 83. En dan heb ik nog...
1: Afro's radio- en televisietip.
0: Van maandag 27 juni, dus een kanshebber. Santana en Willie Nelson. Where's my...

0: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
5: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
8: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen. Niet omdat ze eenzaam was. Maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
10: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste twee dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
0: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
11: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
12: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
14: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
9: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
17: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman.

0: En dat zonnetje begon dus uiteindelijk toch te schijnen na die lange en koude, de sombere lente vooral van 1983. Niemand geloofde er meer in, maar toen brak er een enorme zomer aan. En dat zou nog lang gaan duren, kunnen we nu achteraf vaststellen. Hij had het niet zelf bedacht, hij leende wel vaker uit het verleden. Dit komt bijvoorbeeld ook uit de jaren 60 van Jimmy Rosselli. En André van Duin die ging ook mee met de zomertour van Jan Rietman en Los Vaste. En vooral als ome Joop, want daar was hij volop mee bezig toen, hè?
1: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
0: We zijn nog een uurtje in deze week, eind juni 1983. Met ook nog wat uit ons radio- en televisiearchief direct. We hebben straks een heerlijk toetje even voor zeven. Vandaag een hele luchtige. En dan gaan we die 43 kaarsjes weer uitblazen. Dat is ons toefje op deze taart. Veel aandacht voor de top 10 van de Nationale Hitparade. En daarin ook overigens nogal wat Nederlandse producties. Toontje Lager bijvoorbeeld.
2: 3 uur 's nachts, 7 januari.
0: Maar dat was toch echt eind juni?
2: Het panterbloesje en de spijkerbroek.
0: Muziek voor de jongens en meisjes, voor de jeugd van 83 en David Bowie. En nu dus voor de oudere jongeren, zeg maar, hè?
1: Radio M
0: Utrecht. En ook deze kreeg extra aandacht op Hilversum 3 deze week in 83. Bugs Fizz.

0: De donkere wolken van de lente van 83 waren inmiddels verdwenen. De zomer direct op volle toeren. En dit paste dan prima op een van die heerlijke zwoele zomeravonden. Spandau Ballet en Zoo. En we gaan zo meteen naar de top 10 van deze week. Maar eerst nog even wat boodschappen doen van de radio. Ja, het is eerst vakantie, hè?
1: Wie houdt er

En wij zetten in op het rijke verleden. De top 10 van 43 jaar geleden. We doen het op zondag horen tussen 6 en 8. En ik zei het al eventjes, veel Nederlandse producties. En dit is vooral de S van Stiekem Gedanst op 10. Nog een nieuwe groep, Toontje Lager met Erik Meesing.

Het doek voor ABBA was inmiddels gevallen, maar al snel de solo-projecten voor Frida en ook deze blonde Agnetha kwam met haar eigen hit. De hit is dan deze week op 9 in de Nationale Hitparade in 1983. Van Hollandse warme bodem meteen een ander. En eind juni kwamen we ook Doe Maar tegen. Dat was nog niet zo gek, want ze waren een beetje de nieuwe Beatles geworden van de Lage Landen. En die warme nachten, die Henny Vrienten, Ernst Jans en de rest een beetje te veel werden. En zo ontstond één nacht alleen, deze week op 8.

0: En net als Julie van Daniel kreeg deze ook heel snel een Nederlandse jasje.
1: Manuel, vaarwel, we moeten van je heen.
0: En die hoorde je dan vooral bij Ad Roland in die tijd.
1: Bij je broers en zusjes, bij
0: en Nederland Muziekland niet te vergeten. Frankie Mirilla, die dus ook meelift op het succes van Audrey Landers, die als Afton Cooper te zien was in de serie Dallas bij een avondje Afro in die dagen, zeer populair. Net als haar collega daar, Patrick Duffy, Bobby Ewing, had ze ook gewoon zomaar een hit. Hij deed dat toen samen met Mireille en Mathieu, hè? En Together We're Strong. Op 6 normaal met Heidi en op 5 de man die even daarvoor nog in Nederland was met zijn Serious Moonlight Tour, David Bowie, en dit is China Girl.

hadden wij onze eigen Beatles, zeg maar, met Doe Maar. Nou, Michael Jackson was inmiddels ook een echte koning geworden. King of Pop met niet alleen de LP Thriller. Ook deze Beat It, die draaide op 45 toeren. En die staat op 4 in de nationale hitparade. Deze week dus in 1983. Nou, even op adem komen. Met de Polly is op 3.

Patricia Pai, onder andere met haar zusje Yvonne Fronkili, de Star Sisters, in de voetsporen van de Andrews Sisters. En 40 jaar na dato was deze medley onder de vlag van Stars on 45 een enorme hit. En die staat deze week dan op de tweede plaats van de nationale hitparade. En ook die is weer van eigen warme bodem. Met een Franse tongval. Het waren nog tieners. En ze gaven ons een mooie Franse les. Hier zijn de Shorts.

0: In de krant van deze week in 83 las ik dus over de 70ste Tour de France die van start ging. En wij hadden dus bovenaan deze shorts vanuit Les Pays-Bas gewoon met hun Comment ça va. Nou, morgen dan zijn we in deze week van 1976, dus wat verder terug in de tijd. Dus ik zeg in dit geval dan adema. En ik heb nog een lekker toetje, een hele luchtige vandaag.
1: Even voor zeven. Radio.
0: Want hier zijn de Nylons. Goedenavond.
2: People say I'm happy-go-lucky guy. When the moon

0: U hebt geluisterd naar de zomer van 1983.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
3: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
4: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
10: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
11: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
12: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
13: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeente. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste twee dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
14: De zomer vier je bij ons.
12: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
15: De avond van de nostalgie. Een avond om nooit te vergeten.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste twee dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
2: De zomer vuur je bij ons.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn SNS-partij in Belgrado. Hij was 13 jaar president van Servië. Zijn tweede en laatste termijn loopt volgend jaar af. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties na een ongeval in Novi Sad, waar het dak van een treinstation instortte en 16 mensen om het leven kwamen. De demonstranten zien dat als symbool voor falend overheidsbeleid. In Denemarken en Tsjechië zijn vandaag de hoogste temperaturen genoteerd sinds het begin van de metingen in beide landen. In het oosten van Denemarken werd het 37 graden in Aarhus. Even ten noorden van de Tsjechische hoofdstad Praag werd het 40,6 graden. De twee landen hebben net als veel andere Europese landen al dagen te maken met de hittegolf. De systemen van Rijkswaterstaat komen weer op gang. De organisatie had het eind van de middag enige tijd geen toegang tot het internet en hierdoor waren er problemen met de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen. Het probleem was ontstaan bij gepland werk aan glasvezelkabels. Oranje Internationaal Cody Gakpo en zijn vriendin Noah van der Bij hebben hun ongeboren zoontje tijdens de zwangerschap verloren, melden ze op Instagram. De ouders zijn na het trieste nieuws naar de kerk gegaan om een kaarsje te branden, laten ze weten. Hun hart is gebroken, maar ze zijn blij met alle liefde en steun. Van der Bij was in de Verenigde Staten om Gakpo te steunen op het WK. De 53-voudig international kwam dit WK alle groepsduels in actie en scoorde 2 keer tegen Zweden. Gakpo heeft in samenspraak met zijn vriendin besloten bij de groep van Oranje te blijven. Het weer. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege het onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Komende nacht trekken de buien weg naar Duitsland. Het koelt af tot 20 en 23 graden. Morgen wisselen zon en enkele wolken elkaar af. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: De avond van de nostalgie. Een avond om

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bezoekers van het motorsportevenement TT in Assen zijn opgeroepen om te schuilen in horeca of parkeergarages in de stad. Het programma van het festival in de binnenstad is tijdelijk stilgelegd. In Drenthe hangt boven Assen en directe omgeving een zware onweersbui. In het hele land geldt nu code oranje vanwege zwaar onweer, veel regen, hagel en zware windstoten. Code rood vanwege de hitte is nu ingetrokken. Het aantal mensen dat is overleden door de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgeroepen tot 1430, meldt de Venezolaanse regering. Ook raakten ruim 3000 mensen gewond en zijn ruim 3000 mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact geweest. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, tunnels, sluizen en rode kruisen boven de snelwegen niet worden bediend en vielen camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn partij in Belgrado. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties tegen falend overheidsbeleid en corruptie. De boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen sociale media kunnen gebruiken, wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nog toe te weinig effect gehad, zegt de Australische regering. De maximale boete wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro. Het weer. Vanavond en vannacht dus kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. De komende nacht trekken die buien weg naar Duitsland en koelt het af tot 20 à 23 graden. Morgen wisselen veel zon en enkele wolken elkaar af. Het is 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

0: even na 10 uur. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: Foreigner was dat met Waiting for a Girl Like You. De grote vraag is natuurlijk, hoe lang wacht je op iemand? Kan wel jaren duren. Maar goed, het is wel heel romantisch als het je toegezongen wordt. En misschien heeft de vrouw in kwestie voor wie dit gezongen werd wel gedacht, nou, ik vind het zo leuk dat je een liedje over mij schrijft. Op mij hoef je helemaal niet meer te wachten, hier ben ik. Ik ben weer even aan het fantaseren geslagen. Laat ik dat nou niet te veel doen vanavond, want heel veel van de liedjes die spreken gewoon voor zich, omdat ze over de liefde gaan, over een bepaald onderwerp van de liefde. En ik vind het ook leuk als jij gewoon invult. Jouw eigen liefdesversie bij de liefdesliedjes die je hoort. Al zijn er over sommige liedjes niet heel veel te speculeren. Deze bijvoorbeeld.

Roger Daltrey was dat. And Without Your Love. Op Radio M Utrecht komen heel veel verschillende artiesten voorbij. Mannen die in bandjes hebben gezeten, bijvoorbeeld zoals Roger Daltrey in The Who. Maar ook vrouwen die muzikaal gezien helemaal op hun eigen benen staan. En die een partij kracht hebben. Luister maar eens naar Christina Aguilera.

man die zoveel moeite had om zichzelf te zijn, behalve als hij aan het zingen was. En dat kan je natuurlijk heel erg goed horen. George Michael hoorde je met A Different Corner. Na de muziek van Annie Lennox komt Ed Sheeran eraan. En ik denk dat je gaat genieten van dat liedje. Maar nu eerst dus No More I Love You's.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Robert Walters met het NOS Journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor, meldt het KNMI. De weerswaarschuwing is daarom uitgebreid. In alle provincies geldt nu code oranje tot 4 uur vannacht. Bij het onweer is er kans op zware windstoten van 75 tot 100 km per uur, met veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. De onweersbuien kunnen leiden tot schade en wateroverlast. Bezoekers van het motorsportevenement TT in Assen zijn opgeroepen om te schuilen in horeca of parkeergarages in de stad. Het programma van het festival in de binnenstad is tijdelijk stilgelegd. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de Nederlandse Spoorwegen. Tussen Gouda en Nieuwekerk aan de IJssel en tussen Gouda en Zoetermeer-Oost rijden tot 12:15 geen treinen. Code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruizen boven de snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. Het aantal mensen dat is overleden door de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 1430, meldt de Venezolaanse regering. Ook raakten ruim 3000 mensen gewond en zijn er ruim 3000 mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Oranje International Cody Gakpo en zijn vriendin Noah van der Bij hebben hun ongeboren zoontje verloren, melden ze op Instagram. Van der Bij was erbij in de Verenigde Staten om Gakpo te steunen op het WK. De 53-voudig international en zijn vriendin hebben besloten bij de oranje selectie te blijven. Want maandagnacht speelt het Nederlands elftal in de knock-outfase tegen Marokko. Het weer vanavond en vannacht is kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Komende nacht trekken die buien naar Duitsland weg, koelt het af tot 20 tot 23 graden. Morgen zon en wolken, 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: IOM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur. En veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. Die zijn tot wel 5 centimeter groot. De meeste buien zijn nu in het noorden en het westen. En daar zijn uitzonderlijk veel ontladingen te zien ook. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Ook zijn diverse optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen en een concert van Little Kleine in Amsterdam. Een code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers of schade is nog niks bekend. Het aantal mensen dat is overleden door de eerdere aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact geweest. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet. Dat kwam door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. En Max Verstappen had zijn crash in de kwalificatie van de Grand Prix van Oostenrijk niet kunnen voorkomen. Dat zegt de teambaas van Red Bull. Verstappen verloor de controle over zijn Formule 1-auto en belandde in de banden. Volgens de teambaas had de coureur geen kans meer om de auto te houden en was er sprake van een probleem met de aerodynamica. Het team biedt Verstappen excuses aan. En ondanks de crash start Verstappen vandaag als vijfde. Het weer, er trekken dus regen- en onweersbuien over. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De VS heeft weer meerdere doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Iran had de kans om zich aan het staakt het vuren te houden, maar koos ervoor dat niet te doen, schrijft het leger in een verklaring. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. En bij het weer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur. Veel regen in korte tijd en ook is er kans op grote hagelstenen. En door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Ook zijn diverse optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen en een concert van Little Kleine in Amsterdam. En code rood vanwege de hitte is nu overal ingetrokken. In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. Het aantal mensen dat is overleden door de eerdere aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. En met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. En inmiddels zijn er meer dan 1600 internationale hulpverleners in Venezuela om te zoeken naar slachtoffers. En Max Verstappen kon niks doen aan de crash tijdens de kwalificatie voor de Grote Prijs van Oostenrijk. Dat zegt zijn teambaas bij Red Bull. Hij biedt Verstappen excuses aan namens het team. Ondanks de crash mag Verstappen vandaag vanaf de vijfde plaats vertrekken. Als de auto te erg beschadigd is, dan kan dat ook vanuit de pit zijn. Het weer. Onweersbuien dus. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken.

0: vloog in Snelrewaard in Utrecht een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het weer, onder meer bij de TT in Assen. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. Voor de tweede dag op rij heeft de VS weer doelen in Iran aangevallen. Het is een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. Daarop viel de VS weer Iraanse doelen aan in de buurt van de belangrijke zeestraat. Volgens Amerika koos Iran ervoor om het staakt het vuren te schenden. In Venezuela heeft een nieuwe aardbeving plaatsgevonden. Ongeveer in hetzelfde gebied als waar eerder deze week ook twee bevingen waren. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het officiële dodental in Venezuela is inmiddels gestegen tot ruim 1400. Vele tienduizenden worden nog vermist. Burgers gaan vaak zelf op zoek naar hun geliefden. En op het WK voetbal hebben Engeland, Kroatië en Ghana zich geplaatst voor de volgende ronde. Engeland versloeg Panama met 2-0 en Kroatië won met 2-1 van Ghana. Engeland won de groep voor Kroatië en Ghana. Voor dat land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobby. En vannacht zijn er ook nog de laatste speelronden in de groepen J en K met onder meer Colombia, Portugal en Argentinië. En voor alle wedstrijden is een minuut stilte vanwege de aardbevingen in Venezuela. Het weer, er trekken regen- en onweersbuien dus over het land. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden, een plaknacht. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.